0: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
0: Op 30 juni.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Turkije heeft in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara online content en websites geblokkeerd die kritiek uiten op de bijeenkomst. Volgens internetwaakhond Angelyweb gaat het om websites en petities die zich tegen de NAVO richten. De blokkades worden door de autoriteiten gerechtvaardigd met een verwijzing naar nationale veiligheid en openbare orde. Serena Williams keert over ruim een week terug in het enkelspel op Wimbledon en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. De 44-jarige Williams, die 23-voudig Grand Slam-kampioen is, speelde haar laatste officiële enkelpartij in 2022 en maakte onlangs al kort haar rentree in het dubbelspel. Volgende week maandag, 29 juni, zal het toernooi gaan beginnen. Er is verwarring over de Iraanse-Amerikaanse gesprekken in Zwitserland. Iraanse media melden dat de delegatie vertrok uit protest tegen dreigementen van Donald Trump, maar een diplomatieke bron en AFP stellen juist dat Iran blijft deelnemen. De onderhandelingen gaan door met bemiddeling van Pakistan en Qatar en richten zich op conflictbeëindiging. Europa beleeft een uitzonderlijke hittegolf met temperaturen tot boven 40 graden in Frankrijk en Spanje en code rood in meerdere regio's. Ook in Nederland loopt de temperatuur sterk op. Morgen lokaal boven de 30 graden en later in de week mogelijk 32 tot 38 graden. Wetenschappers wijzen op klimaatverandering als belangrijke factor in de toename van de extreme hitte. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met minima van 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden en er staat weinig wind. Morgen is het overwegend droog met zon en wolken. De temperaturen lopen dan uiteen van 21 graden op de Wadden tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.
3: It's so lovely when it's sunny.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 42-jarige vrouw uit Lunteren is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 42-jarige vrouw uit Lunter is gistermiddag verdronken in de Waal bij Ochten. Het ging mis nadat ze enkele kinderen in veiligheid bracht die bij een krib zwommen. Nadat ze de kinderen hielp, verdween ze zelf onder water. Mogelijk werd ze meegetrokken door de sterke stroming. In Bolivia is een militair toestel neergestort waarbij alle 6 inzittenden om het leven zijn gekomen. Het gaat om 4 militairen en 2 burgers, dat meldt het Boliviaanse ministerie van Defensie. De vlucht was bedoeld om hulp en transport te bieden. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten om de oorlog te stoppen. Pakistan en Qatar bemiddelen daarbij. Dat heeft een ingewijde diplomaat gisteravond tegen persbureau AFP gezegd. Trump had gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. En in de nacht van zaterdag of zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door bliksem tijdens een onweersbui. VRT Nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
3: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni. De ochtend van

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan. Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 35% korting op Zetabever Bijts. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: schreeuwende prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM. In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgang geboekt om de oorlog in Libanon te beëindigen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog onduidelijk. Meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van de inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op diezelfde manier waren vergeten. De dossiers lagen bij het instituut Mijnbouwschade Groningen. Dit is de instantie die de gaswinningsschade afhandelt. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Voor donderdag en vrijdag wordt een temperatuur van ongeveer 35 graden verwacht, met lokaal uitschieters tot zelfs 37 graden. Elders in Europa zijn het volgens de NWS ook zeer warme dagen. In delen van Frankrijk gold gisteren en vandaag code rood. En volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag worden ooit gemeten in Frankrijk. En in de nacht van zaterdag op zondag is de Onze Lieve Vrouwenkathedraal van Antwerpen getroffen door de bliksem. VRT-nieuws meldt dat de wijzers in de nok van de toren sindsdien stilstaan en de klokken niet meer luiden. De kathedraal zelf heeft verder geen schade opgelopen. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli tussen Knoop Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
11: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
7: Op 30 juni.

Ja, je zou toch maar vakantie hebben vandaag. Dat is toch heerlijk. Dan ben je toch een lucky bastard als je vakantie hebt vandaag. Ik gun het iedereen. Maar in het bijzonder, Erik Kreutzer, die is er 2 weekjes niet. Dus dat betekent dat de ochtendshow vervangen gaat worden hier op Radio BNT. Overigens, hartelijk goedemorgen. Heerlijk is dit, hè? Oh, vrienden. How low can you go? 7:08 op maandag 22 juni. Het is 2026. Madonna, Holiday. Daar openen we mee. En ik ben Roger. Dat ruimt er dan ook nog even op. Meteen de meligheidsgraad maar even testen bij je. Ben je al een klein beetje wakker? Ben je heel voorzichtig al een beetje aan het ontwaken? Zet de radio dan een beetje harder en probeer het. BNT. Het staat je

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

vrienden. Heerlijk. Suzanne, Freek, Claude en Frazi op Radio BNT. En daarvoor The Thing I Lost. The Thing I Love zelfs. Ik kan niet eens goed lezen hier op het begin van de dag. Wax en Andy Grammer. Hey, goedemorgen. Dit is de ochtendshow op Radio BNT. Voor maandag, begin van de nieuwe week. Het is de day after Pinkpop. Daar hebben we onder andere ook naar Suzanne Vree kunnen kijken. Afgelopen zaterdag waren ze er. En het was een fantastisch optreden wat ze daar deden. Komend week, weekend staan ze op Concert at Sea. In, volgens mij, tenminste, ik heb de line-up niet helemaal scherp voor me. Maar volgens mij staan ze daar in Zeeland op de Brouwersdam. Ja, Erik, twee weekjes met vakantie, Erik Kreutzer. En daarom ondergetekende vandaag, woensdag en vrijdag. Morgen en donderdag zit Duncan Frusje hier. Ik denk, maak maar meteen de boel even een beetje gek en overzichtelijk. En volgende week Erik Kerkhoff. Dus hij heeft het zover gekregen om werkzaam te zijn bij dit fijne radiostation. Dat hij maar liefst in twee weken tijd 3 vervangers heeft. Ja, wie lukt dat? Erik Kreutzer lukt dat. Vriend, ik wens je goede vakantie. Geniet er lekker van. Rust lekker uit met je meisje. Want verdient. Absoluut verdient. En tot 10 uur ga ik je proberen wakker te maken op deze maandagmorgen. Laat me maar weten of jij vindt dat dat lukt of niet. Als je de behoefte voelt om toch wel even in je telefoon te kruipen. Het wordt een warme dag. 33 graden max, hoorden we zojuist in het nieuws. Het afgelopen weekend was het, als je het toch hebt over warme temperaturen. Heet. Voor heel veel mensen soms, sorry voor mijn uitspraak, fucking heet. Ja, het was echt niet normaal. En ben ik dan negatief? Nee, hoop ik niet, want dat wil ik helemaal niet zijn. Maar ja, het is natuurlijk wel, wij Nederlanders zijn natuurlijk een surfvolkje. Dan gaat het goed en dan denken we, oh, dat is een beetje too much. Oef, nou, wat gaan we doen allemaal? We hebben de Word Wakker plaat straks, je favoriete top 3. Laatste shownieuws, het eerst op de radio. Het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frusje dadelijk om 7:30. Ik heb hem nog niet gezien. Ik heb nog geen teken van leven van hem. Maar het zal goed komen. Ik heb er

alle vertrouwen in. Blind vertrouwen om het in mijn bewoordingen te doen. RadioBNT.nl, daar kun je ons ontvangen overal en waar jij wil. En in heel Limburg en Brabant via DAB+. En ik zeg niet voor niets, de day after Pinkpop. Ik was daar gisteravond tot het laatste fluitsignaal, zeg maar. De All You Need Is Love hoorden we toen we Megaland uitliepen. En ja, het was toch wel weer een mooie editie. Foo Fighters op het einde nog even meegepikt. Direct, wat een band zeg. Oh, heerlijk. Zo strak, zo goed. En die Marcel van Veenendaal doet dat fantastisch. Neemt het publiek mee. Ik weet niet, misschien was je er ook. Dan hebben we elkaar wellicht, zonder dat we het van elkaar weten, gezien. Dan hoop ik dat je het leuk vond. Het was een mooie editie, dat in ieder geval wel. Een warme editie, maar het was er wel weer eentje die in de boeken mag als een mooie editie 55. En daar ook nog een heel mooi stuk Limburgs trots, de hoogmis. Ik zal er straks wellicht nog wel eventjes iets meer over vertellen. Als je een van de levende bent al onder ons, laat even van je horen. Misschien moet je gewoon naar je werk. Zit je al op je werk of zit je op dit moment in de auto? Kan natuurlijk ook. Of moet je eigenlijk opstaan, maar lukt het op een of andere manier niet? Nog even gesnoest, want ja, de temperatuur is hoog. Dus ja, en dan kan ik me indenken dat je denkt, dat lukt niet helemaal. Dan wens ik je veel sterkte. En als je kunt blijven liggen, dan hoor je dit misschien niet. Of je zet lekker de radio aan als je een beetje zo aan het ontwaken bent, heel rustig. En een beetje ruimte en tijd hebt. Dan is er altijd die lekkere ochtendshow op Radio BNT.

0: Adele, Water Under the Bridge. Nou ja, goed, we hebben vooral Water All Over Our Body gevoeld het afgelopen weekend. Want dat was nodig, hè. Je moest smeren, goed drinken. En hopelijk heb je dat ook gedaan. Heb je nou niet allerlei van die brandblaren? Want dat is heel verschrikkelijk. Als je daar maar last van hebt, dan is het boffe ellende. Pet Shop Boys en Go West rijden we daarvoor. Het is de ochtendshow op Radio BNT voor maandag. 2 minuten voor 7:30. Lekker vroeg, heerlijk, lekker ontwaken. En je merkt dat een slokje water en een handwater door je gezicht dat toch een klein beetje goed doet om daadwerkelijk ook te ontwaken. Ik heb er een beetje moeite mee. Ik hoop dat het jou wat beter afgaat. En zo niet, laat het even weten via de app van radiobnt.nl. Zo dadelijk eens even kijken of Duncan wakker is. Erwin de Hart zit bij de ANWB in Den Haag. En eerst kijken we maar eens heel eventjes naar het weer. Het wordt vandaag wederom een warme, zwoele dag met max 33 graden. Daar moet je rekening mee houden. Er is kans op een klap onweer vanavond. Logisch met zo'n hoge temperatuur, want ergens moet het natuurlijk ook weg kunnen. En de komende week wordt eigenlijk gewoon een tropisch warme week. Dat is kort en daar kan ik vooral zeer krachtig over zijn.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Het festivalterrein van Pinkpop in Landgraven is vanochtend officieel geopend onder een stralende zon. Duizenden muziekliefhebbers stromen vandaag het Megaland-terrein op voor de start van het driedaagse festival. Bezoekers kunnen dit jaar rekenen op flinke vernieuwingen. Er is een 4000 vierkante meter extra publieksruimte gecreëerd en de populaire looproutes rondom de 10th Stage en North Stage zijn weer in ere hersteld. De organisatie houdt de weersverwachting nauwgezet in de gaten, aangezien er extreme hitte en later kans op onweer in aantocht zijn. Nu de thermometer kan oplopen tot 35 graden vandaag, is bij zorginstantie SMO Helmond het hitteprotocol van kracht gegaan. Ambulante hulpverleners trekken actief de straten en omliggende bossen in om dak- en thuislozen op te zoeken. Ze krijgen water, fruit, petten en zonnebrandcrème aangeboden tegen de extreme warmte. Omdat veel daklozen vanwege de hitte de koelte van het bos opzoeken, laat de opvang ook hulpmiddelen achter bij onbeheerde tenten. Daarnaast opent de Helmondse nachtopvang haar deuren al om 10:00 ochtends, zodat cliënten binnen verkoeling kunnen zoeken. En een restauranteigenaar uit het centrum van Valkenburg heeft bij de rechtbank in Maastricht de intrekking van zijn exploitatievergunning aangevochten. Burgemeester Daan Prevot wil de zaak sluiten wegens slecht levensgedrag nadat de 28-jarige mede-eigenaar eind vorig jaar betrokken was bij een zware vechtpartij in een lokaal feestcafé. Volgens de burgemeester hebben ondernemers een voorbeeldfunctie. De eigenaren stellen dat er sprake was van noodweer en waarschuwen in een emotioneel betoog dat een sluiting direct zal leiden tot het faillissement van de zaak. De rechter doet binnen 2 weken uitspraak. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd en daarom een file van 6 kilometer tussen Weert Noord en Afrit Valkenswaard. De vertraging is 20 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knoopend Hintham en Waardenburg 13 kilometer file. Het zal daar extra druk blijven, want de A27 is dicht tot 17 juli... tussen Knoop Gorinchem en Everdingen. Tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorinchem nu 7 kilometer stilstaand verkeer daardoor. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Afrit Heusden door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging, 6 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Pinkpop. En dat deed ze op de Pinkpop zondag. Bente 3-2-1. En ze is populairder dan ooit. Mede dankzij beste zangers natuurlijk geworden. Aha, daarvoor in Noorwegen. The sun always shines on TV. En in de ochtendshow op Radio BNT. Waar we een appje kregen van Paul Aubergier. Roger, goedemorgen. Onderweg van de Ardennen naar Gronsveld. Voor mijn allerlaatste week voordat mijn vakantie start. Lekker, de Ardennen, Paul. Daar zou je toch willen blijven hangen, man. Dan moet je toch eigenlijk niet weg. Maar ja, goed, het is je werk natuurlijk. Snap dat. Goedemorgen. Fijn dat je ook gewoon wakker bent en luistert naar Radio BNT. Maar we even kijken een beetje naar het laatste shownieuws. The Weeknd die gooit hoge ogen met zijn stadiontour waar hij druk mee is. En Jeremy Clarkson die is in remise van kanker. Dat is goed. Hij voelt zich de gelukkigste man ter wereld, schrijft hij op de socials. Ja, daar kan ik me eigenlijk wel iets meer voorstellen. De toppers waren afgelopen vrijdag en zaterdag in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Zaterdag ging daar een wedstrijdje voetbal aan vooraf. Dat was mooi, kon je op grote schermen allemaal volgen. Het was alleen ontzettend warm. Ja, waar niet. Maar ze hebben wel een hele vette show twee keer afgegeven. En wij overigens van Radio BNT hebben je daar naartoe gestuurd.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Dan nemen we dat ook maar meteen even mee en trappen we onze actie van Helene Fischer af voor deze week. Want ze gaat op 30 juni aanstaande optreden in het Gelderdome in Arnhem. Aanvankelijk was dat de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het is veranderd. Waarom is nog niet helemaal duidelijk. Ik zou me kunnen voorstellen dat de kaartverkoop een beetje tegenvalt. Er kunnen natuurlijk in de Johan Cruijff Arena meer mensen dan in het Gelderdome in Arnhem. Maar dat weet ik niet. Dat is koffiedik kijken. Apropos koffiedik kijken. Lekker pakje zou wel lekker zijn nu. Maar oké, dat geldt terzijde. En dan ga je naar Helene Fischer sturen. Je kent er van onder andere Atemloos. Zo, dan ben je meteen wakker. Of meteen weer val je zo'n blok in slaap. Dat kan natuurlijk ook. Wij willen je heel graag naar Helene Fischer sturen. Wat moet je doen? Nou, in ieder geval de radio lekker op BNT laten staan. Dat is wel heel belangrijk. Want vanaf vandaag tussen 10 en 4 uur hoor je muziek van Helene Fischer. Zodra je Helene Fischer hoort, ze zingt Duits, dus dat onderscheidt zich al goed. En dat hoor je niet zo heel veel op de radio. Dus het is een vrouw. Dus gewoon oortjes spitsen. Dat is belangrijk. App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak zo kans op tickets voor 30 juni aanstaande in het Gelderdome in Arnhem. Dus hoor je tussen 10 en 4 uur vanaf vandaag muziek van Helene Fischer op Radio BNT. Zo snel je kunt even Helene Fischer appen naar Radio BNT. En dan komt het allemaal vanzelf goed. Dan maak je zomaar kans op tickets voor dat vette concert op 30 juni aanstaande in de Gelderdome in Arnhem. Veel plezier en let op Helene. We'll be right back.

11 minuten voor 8. Voor als je haast hebt, is het 5 voor 8. Hè? Dus dat je het even weet. Als je op moet, dan is het zover nu. Dan probeer een diepe zucht te slaken. En even poep, je bedje uit te wippen. En langzamerhand een beetje in actie te komen. We draaien Dua Lipa, daarvoor James Brown. En Living in America. Komt natuurlijk uit de Rocky film. Het is maandagmorgen, vrienden. Ja, de altijd lastige maandag zeg ik wel eens in de middagshow. Ik heb daar nooit zo last van. Maar dit is een maandagmorgen. Dat is andere business, moet je zeggen. Dat ligt op een beetje. Dat ligt toch wel op een ander niveau, als ik heel eerlijk ben. Als je zelf, dan moet ik zeggen dat ik het qua alcohol rustig aangedaan heb. Gisteren 1 biertje gedronken, de rest alleen maar water. Water, water, water. Wat zou het leven zijn zonder water, vrienden? En 1 colaatje, geloof ik. 1 of 2 colaatjes en voor de rest gewoon lekker rustig. Want ik wilde ook heel helder aan de dag beginnen vandaag. En volgens mij is dat wel gelukt. Tenminste, als ik mijn stem zo zelf een beetje terug hoor op de radio, denk ik, oh, dat kan wel. Dat is dus niet verkeerd. Nee, dat is wel te doen. Het is ook voor jou 22 juni en de dag nadat de zomer officieel begonnen is, vrienden. Want dat is gisteren natuurlijk wel het geval geweest. Die zomer is officieel een feit op dit moment. Jawel, dat was ook gisteren vaderdag aan alle paas van het zuiden van het land. Van harte gefeliciteerd met jullie vaderdag. Hopelijk zijn jullie niet vergeten. Is er aan jullie gedacht? Dat is altijd belangrijk natuurlijk, hè? En hoeven we er nou een jaar weer niet aan te denken? Nee, zo werkt dat niet.

Ach, wat waren ze populair in de jaren 90. Deze boyband, boyzone, picture review op Radio BNT. 6 minuten voor 8, ochtendshow. Er zit voor 22 juni 2026. Op gaan we even naar de nieuwsupdate van 8 uur. Erwin de Hart bij de ANWB. Die gaat je op de hoogte houden van de actuele verkeersinformatie. Volgens mij viel het allemaal nog wel reuze mee op de weg. Als je in de auto zit op dit moment, zet hem lekker keihard aan op DAB+, Radio BNT en wereldwijd natuurlijk via radiobnt.nl. Het is juni, zei ik, maar toch hebben we het al over september. Tot 8 uur hoor je Cry For You.

0: City.
1: De zomer is aan.
2: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
6: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
14: we Oranje. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: eerste nieuwsupdate.
1: China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De eerste ronde van de vredesgesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran is afgerond. Volgens de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hebben de bemiddelaars uit Pakistan en Qatar belangrijke vooruitgangen geboekt om de oorlog in Libanon te stoppen. Wat de gemaakte afspraken precies inhouden, blijft nog even onduidelijk. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. Dat meldt ombudsman Reinier van Zutphen in een brandbrief aan de Tweede Kamer. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte, omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land, met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht, met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt het Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
4: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
3: Op 30 juni.

0: Supertramp en Give a Little Bit, Roger Hodgson. Ja, dat is toch wel eventjes een van de klassiekers uit de jaren 70. Goedemorgen, mag ik me even nader bij je introduceren?
1: Roger Schepers.
0: Oh, 6 minuten over 8, de wakkerste ochtendshow van Nederland. Die hoor je op Radio BNT elke maandag tot en met vrijdagochtend. Tussen 7 en 10 uur, het is 6 minuten over 8. Dus dat is lekker een beetje ontwaken op 22 juni. Je hoort normaal het vertrouwde stemgeluid van Erik Kreutzer. Die is er even 2 weken niet. Die is lekker met vakantie, lekker aan het genieten met zijn meisje. En dat is hem natuurlijk ook ontzettend van harte gegund. En hij heeft binnen het personeelsbestand van deze fijne radiozender het voor elkaar weten te krijgen om maar liefst 3 vervangers voor hem te laten werken. Daar ben je goed bezig, hè? Ja, dat ben je heel goed bezig. Volgende week zit hier Erik Kerkhoff van maandag tot en met vrijdag. En deze week hoor je op dinsdag en donderdag, morgen en donderdag dus Duncan Frush. En vandaag, woensdag en vrijdag, ben ik de gek. Mijn naam is Roger Schepers, die je zou kunnen kennen van de middagshow. En zo niet, zou je misschien eens moeten luisteren straks. Houd hem lekker gewoon de hele dag op Radio BNT. Als je een beetje wakker aan het worden bent, een beetje de slaap uit je ogen aan het vegen bent, dan... Hey, welkom op 22 juni. Hallo, leuk dat je er bent. Denk eens even na over een word wakker plaat. Misschien wil je wel een liedje voor iemand aanvragen om hem of haar een beetje wakker te krijgen vandaag. Het mag alles zijn hoor, geen probleem. Kom maar door via radiobnt.nl. En dan, verwelkomen we hem of haar ook met zijn of haar favoriete word wakker plaat. Op de dag. Hè, dan komt het allemaal vanzelf een klein beetje goed. Althans, we proberen het een beetje goed te laten komen. Heel veel mensen die naar Pinkpop geweest zijn afgelopen weekend. Dan is het vandaag die altijd lastige day after. De dag waarop je denkt... had ik gewoon lekker verlof genomen? Had ik andere dingen gedaan, maar niet nu bezig zijn al? Nou ja, goed. Ik moet zeggen, het eerste uurtje is voorbij van mijn werkdag. En... Ja, nee, voelt eigenlijk wel lekker. Een beetje schor of hees geluid. Nee, dat is allemaal wel te doen. Is lekker. Ja, nou, dus dat. Als je maar een beetje op jezelf past, komt het allemaal vanzelf goed. Vind je het wordt een warme dag vandaag, 33 graden max. Dus houd daar een beetje rekening mee als je veel in de buitenlucht bent. Drinken, drinken, drinken. Neem veel vocht tot u. En smeren, hè? Smeren. Jan Smeets, voormalig Pinkpopbaas, heeft ons dat ooit geleerd. Smeren, smeren, smeren. En gelijk heeft hij, absoluut. Dus dat. Probeer er wat van te maken vandaag. En volgens mij gaat dat wel lukken. We gaan de hele week qua weer gewoon lekker weer krijgen. Dus dat is helemaal prima. En voor de rest, je weet het. Het leven is leuk, maar de slingers ophangen, dat doe je zelf.
2: Hey, I'm Miles Smith.
3: Hey guys, it's Nile Horn here.
1: Dit is Radio BNT.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Ja, we hebben het geluk. Nielson, die heeft echt alles. Er zijn mensen die hebben de beauties. Er zijn ook mensen die hebben alleen de brains. Maar Nielson, dat is echt zo'n artiest, die heeft echt alles. Die heeft de beauty en de brains. Ja, het is 14 over 8 op Radio BNT. Drive Safe daarvoor, Niall Horan. Miles Smith, samen op één plaat. En dat kan uiteraard ook, hè. Samen op één plaat. Geen enkel probleem. Vrienden en vriendinnen van de radio, ik heb je gevraagd om eens even na te denken over een Word Wakker plaat. Wie zou er wakker gemaakt willen worden met welke plaat? Dat was een beetje de opdracht. En kom maar door via Radio BNT. Dat was ook de opdracht. En dat hebben toch wel aardig wat mensen gedaan. Ik pluk er even eentje uit hier. Kijken. Ik krijg een berichtje van Marco. Die zegt, wil je mijn vriendin Tanja alsjeblieft even wakker maken? Ik heb haar geroepen op een moment dat ik vertrok thuis om naar het werk te gaan. Ik weet ook wel dat ze wakker is. Maar ik mis haar nu al. En ik wil haar eigenlijk met een muzikaal gegeven achterlaten. Het feit dat je liefje al wil achterlaten, Marco, is al geen goede gewaarwording. Ja, oké, helemaal prima. Tanja, goedemorgen. Welkom in de wereld. Welkom op 22 juni. Dit zijn je vrienden van Radio BNT. Namens Marco word je wakker gemaakt met jouw favoriete Word Wakker plaat. MC Star en The Real McCoy op BNT. Dit is Runaway.

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Vanaf maandag op BNT.

0: op Radio BNT. Nou ja, goedemorgen als je net een klein beetje op aan het staan bent en je moet naar je werk of je moet andere verplichtingen nakomen. Dan alvast welkom. Welkom op deze maandag. Welkom in de wereld die er eigenlijk lekker warmpjes bij ligt. Volgens mij vandaag de dag. Max 33 graden. Vrienden, voor het liedje van Avicii draaien we de woord wakker plaat voor Tanja. Runaway van MC Sar en The Real McCoy. Dat is leuk. En Marco die heeft er... lekker laten ontwaken. Middels deze muziek kun je ook doen. Morgenochtend weer een wordt wakker plaats, zo rond 15:15. En dan, laten we weer lekker aan de dag beginnen, hè? Zo simpel is dat. En die dag ziet er qua Radio BNT eigenlijk best wel lekker uit. Vanavond vanaf 7 uur het meest ethisch verantwoorde programma wat wij hebben op de zender. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. De middagshow tussen 4 en 6 met ondergetekende Duncan in de middag vanaf 12 uur. En straks na 10 ga jij bepalen wat er gedraaid wordt op de radio in de baas en tijd. Ben je op dit moment op je werk en is het rustig? En zit je nog een beetje met elkaar een beetje over het weekend te keuvelen? Maak eens een leuke lijst met liedjes en stuur die naar radiobnt.nl. Dan hoor je ze misschien straks al terug tussen 10 en 12 op de radio. En tot 10 uur is dit de wakkerste ochtendshow van Nederland. De Radio BNT ochtendshow normaliter met Erik Kreutzer. Maar die geniet van een welverdiende vakantie en daarom uitzendkracht ondergetekende. En ik vind het leuk om te doen. Ja, ik vind het absoluut leuk om te doen. Radio maken sowieso. Ik heb altijd geroepen, je kunt mij 24 uur per dag wakker maken om radio te maken. Nou, dat hebben ze dan ook gedaan. Ze dachten bij BNT, weet je... Stel zijn wekker gewoon eens in. Kijken we eens even wat er gebeurt.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ik roep het nog maar even. Vanaf vandaag is de actie on air. En gaan we je naar Helene Fischer sturen in het Gelderdoom in Arnhem op 30 juni aanstaande. Aanvankelijk zou dit optreden plaatsvinden in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Nou, ik denk dat je qua geluid gewoon al gewonnen hebt als je naar het Gelderdoom gaat. Maar dat is persoonlijk. We gaan je daar naartoe sturen. Maar wat moet je doen? Nou, vanaf vandaag tussen 10 en 4 uur op de radio hoor je ergens verstopt in de liedjes. In de plaatjes die we draaien de hele dag. Ergens iets van Helene Fischer. Zodra je dat hoort, stuur dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. Heb dat, dan kom je in een grote champagnekoeler terecht. Dan maak je kans op tickets voor 30 juni aanstaande. Dan zit je in Arnhem in het Gelderdoom te kijken naar een acrobatische artiest. Het is de ex van Florence... Florence? Florian Silbereisen, dat wil ik eigenlijk zeggen. En als je haar bezig ziet, het is een acrobaat puur zang. Het is echt fantastisch. En gewoon doorzingen, en dat vind ik knap. De Duitse Helene Fischer, Atemloos, is haar misschien wel bekendste wapenfeit. Maar ze heeft zoveel meer moois gemaakt. En je hoort vanaf vandaag tussen 10 en 4 op Radio BNT ergens iets van Helene Fischer. Zodra je dat hoort... Helene Fischer, dan even appen naar radiobnt.nl. Je maakt kans op tickets voor 30 juni. Gelderdoom in Arnhem. Ja, het is eigenlijk gewoon vet dat we je daar naartoe sturen. We zitten vol acties, joh. De toppers vorige week, nu dit. En er komt nog veel meer moois aan. Dus ik zou Radio BNT gewoon lekker vastzetten. Zet hem op 1 als je je voorkeuzezenders moet instellen op de auto. De autoradio of zo. Of thuis ook kan dat ook. Hè. Gewoon op 1 zetten, joh. Kan je uitschelen. Gewoon lekker doen. Niks aan de hand. Dus Radio BNT met de wakkerste ochtendshow van Nederland.

0: Before I Go, Gloria Sebastian op Radio BNT. 2018 alweer, 8 jaar oud, dit liedje. Oh, vrienden, we zijn een klein beetje aardig aan de tijd. Muzikaal gezien heb ik een plaat voor je klaarstaan met een van de mooiste piano-intro's ooit gemaakt. Eerst kijken we eventjes naar het weer, want het wordt een mooie, warme, zwoele, plakkerige dag met max 33 graden in het zuiden van het land. De hele week ziet er wat dat betreft rooskleurig uit, tropisch warm. En 's avonds is er kans op een klap onweer. Logisch, want ergens moet die druk natuurlijk vanaf. Erwin de Hart zit bij de ANWB om je bij te praten over de toch wel drukke ochtendspits na het nieuws van Duncan Crush.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De politie heeft vanochtend vroeg rond 6 uur met veel machtsvertoon invallen gedaan op minstens 2 adressen in Veldhoven. En de Spika viel een arrestatieteam met veel kabaal een woning binnen, waarbij de achterzijde van het huis strategisch werd bewaakt. Vrijwel gelijktijdig forceerden agenten de deur van een woning aan de Cygnus-erf. Bij deze laatste actie werd een man geboeid afgevoerd. De politie Oost-Brabant kreeg bij de operatie steun van collega's uit Zeeland-West-Brabant. In welk kader dit onderzoek loopt, is nog niet bekendgemaakt. In de binnenstad van Roermond is gisteravond laat een persoon neergestoken. Het incident vond rond 11 uur plaats in de Bergstraat. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader sloeg direct na de steekpartij op een fatbike op de vlucht en is ondanks een zoektocht van de politie nog altijd spoorloos. Wat de aanleiding voor het steekincident was, wordt momenteel door de recherche onderzocht. En een automobiliste is gisteravond rond 9:15 tegen een lantaarnpaal geknald op de Jan Steenlaan in Oosterhout. Volgens de politie raakte de vrouw van de weg toen ze plotseling moest uitwijken van overstekend konijn. Niemand raakte gewond, al liepen zowel de auto als de lantaarnpaal flinke schade op door de klap. De auto moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Volgens de ter plaatse aanwezige agenten heeft het konijn het avontuur ongedeerd overleefd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda-West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt het Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

En Tears op Radio BNT. The Way It Is, Bruce Hornsby in the Range. Daarvoor dat je met het mooiste piano-intro als je het bijvraagt. 8:45 alweer. Time flies, vrienden, op deze toch wel vroege warme maandagmorgen, 22 juni. Kijk even naar het laatste shownieuws. De toppers hebben twee succesvolle shows afgegeven in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Afgelopen vrijdag en zaterdag deden ze dat. Het was absoluut meer dan de moeite waard. Het was leuk, het was heel warm, maar wel goed. Jan, Gerard, Jeroen... En René, die hebben het op een hele positieve, mooie manier gedaan. En dat is eigenlijk natuurlijk fantastisch. Als je erbij was, hoop ik dat je veel plezier gehad hebt. Pinkpop Festival was er, editie 55. Afgelopen vrijdag, zaterdag en zondag op Megaland en Landgraaf. Ook dat was wel een overweldigend succes. Met als headliners 21 Pilots. Afgelopen vrijdag, zaterdag The Cure en gisteren The Foo Fighters. Kom daar straks wellicht nog wel heel eventjes op terug. En dan Prince. His Royal Badness is 10 jaar geleden overleden. Gebeurde in april 2016. En er komt nu in augustus, hoe vreemd het ook klinkt, een nieuw album van Prince aan met nooit eerder uitgebracht materiaal. Er ligt zoveel in de kluis wat nooit eerder is uitgebracht. En Prince heeft dat weer gebundeld. Er komt ook een nieuwe single, daar heb ik je al een stukje een keer in de middagshow van laten horen. Dus een ballad, wat eigenlijk ook een liedje van Celine Dion is. Die heeft het dan weer gecoverd van Prince. Prince heeft het uiteindelijk geschreven. Dus er komt de nieuwe muziek van Prince in augustus.

I knew it, I knew you. Taylor Swift was dat uit de nieuwe Toy Story film. En sinds afgelopen woensdag te zien in de bioscoop. En je kunt er naartoe, uiteraard. Anders was het niet te zien in de bioscoop. En het wordt veel bezocht, heb ik me laten vertellen. Ik heb hem zelf even nog niet gecheckt, als ik heel eerlijk ben. Daarvoor draaiden we Prince 1999. Het is 9:10. Radio BNT in de ochtendshow betekent dat we altijd gaan kijken naar de prominenten die jarig zijn vandaag. Ja, ja, ja, ja, ja. Bruce Campbell is jarig vandaag. Carsten Daly is jarig. Meryl Streep is jarig. En Cyndi Lauper is jarig. Cyndi Lauper is geboren in 1953. Dus zij deed onder andere mee aan We Are The World. Dat project van USA for Africa. Dat weet je wellicht nog. En dat was zij met die hele hoge stem. Heel hard en hoog. Maar wel een goede zangeres. En ze is volgens mij gestopt een beetje met toeren. Ze werd bekend in de jaren 80 met Girls Just Wanna Have Fun. Time After Time natuurlijk. True Colors. Later een hit voor Phil Collins. En I Drove All Night. Texas heeft dat gedaan. Roy Orbison heeft dat gedaan. En Cyndi viert vandaag een verjaardag. Geboren dus in 53. Ik denk, ja, dan moet ik toch even iets van Cyndi Lauper draaien. Wat in de jaren 80 een opvolger was van Girls Just Wanna Have Fun. For Time After Time was deze. Bescheiden tipparade hitje op BNT. Dit is She Bop.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
6: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
7: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en Boeing. Deze maatregel is een reactie op eerdere stappen van Washington, die deze maand verschillende Chinese bedrijven op hun eigen zwarte lijst had gezet. We hebben een zeer warme week voor de boeg. Aan het eind van de week worden temperaturen verwacht van 35 graden, lokaal zelfs 37 graden. Ook in andere delen van Europa is het afzien. In delen van Frankrijk en Spanje gold gisteren al code rood. Volgens het Franse Weerinstituut kan het vandaag zelfs de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En meer dan 300 dossiers zijn kwijtgeraakt van inwoners in het aardbevingsgebied. De zaak kwam aan het rollen toen iemand bij de ombudsman aanklopte omdat diegene maar niets hoorde. Bij onderzoek naar die specifieke zaak bleek dat er nog eens 328 andere mensen op dezelfde manier waren vergeten. Het weer nog. Vanochtend droog en in grote delen van het land ook vrij zonnig. In het noorden komt regionaal wat meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm in het land met sterk uiteenlopende temperaturen. Het wordt 21 graden op Vlieland tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke ochtendspits op de A2 Den Bosch richting Utrecht met een half uur vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Een 14 kilometer file. Het komt door de afsluiting van de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Gorkum en Everdingen richting Utrecht is de weg tot 17 juli dicht. 10 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum op de A16 Breda richting Rotterdam. Daardoor ook extra druk tussen Breda West en Dordrecht. 14 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen knooppunt het Hooipolder en afrit Heusden door een vrachtwagen met een lekke band. 12 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
10: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Hey, goedemorgen, zuiden van Nederland.
1: Roger Schepers.
0: Mag ik me even nader bij je introduceren? Dit is de wakkerste ochtendshow van Nederland. Radio BNT, ochtendshow Irene Cara. Fame bracht de tijd op 6 minuten over 9. Dus 22 juni 2000. En wat is het alweer? 26, hè? Het gaat snel. Derde uurtje ochtendshow tot 1:10. En hoe zeg je dat? In ad interim stijl? Erik Kreutzer is met vakantie 2 weken. En daarom zit ik hier nu. Morgen Duncan, woensdag zit ik er weer, donderdag Duncan en vrijdag ben ik er ook. En volgende week zit Erik Kerkhoff hier. Ik heb het eerder vanochtend in de ochtendshow al verteld. De man Erik Kreutzer dan heeft het zover gekregen dat maar liefst 3 mensen binnen dit fijne radiostation hem vervangen. Hoe goed ben je dan bezig? Hè? Als je wakker bent, dan ben je de dag lekker begonnen. Ben je al aan het werk op dit moment en staat de radio daar op BNT. Hallo, werkende mens van het zuiden van Nederland. Goedemorgen. Als je op dit moment nog een beetje rustig aan het opstarten bent, maak eens met wat collega's een leuk lijstje met liedjes. En stuur dat even naar radiobnt.nl. Wellicht kunnen we straks 2 uur lang jouw playlist draaien op de radio in de baas van tijd tussen 10 en 12 hier op BNT. En altijd leuk om jouw favoriete voorkeur op de zender te krijgen natuurlijk. Hè? Wat gaan we dit uur doen? Je favoriete top 3? Denk daar maar vast eens even over na. Je favoriete plaats zo dadelijk op de radio. Ik ga nog even iets vertellen over Pinkpop. Want ik was daar afgelopen weekend. En wel leuk. Ik heb daar ook nog wel wat collega's gezien. Ik heb Duncan Frush daar ook gezien. Dat was wel leuk even. Maar ik vertel er nog wel even iets over. Mocht je het niet willen horen, zet je de radio uit. Nee, mocht je het wel willen horen, laat het even weten. Maar je mag sowieso achterlaten als je wakker bent. Of wat je op dit moment aan het doen bent. Misschien ben je al begonnen met een vroege vakantie. Heb je de day after Pinkpop altijd vrij als je geweest bent. Of ben je gewoon lekker keihard aan het werk. Laat van je horen via radiobnt.nl. En heel Limburg en Brabant via DAB+. En wereldwijd via radiobnt.nl. En daar kun je ons ontvangen. Met vandaag het Ethisch Café met Raoul Moreau tussen 7 en 9. Vanavond het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van Nederland. De middagshow tussen 4 en 6. Vanmiddag met een of andere mafkees die ik nader niet zal introduceren. Duncan in de middag tussen 12 en 4. En zo straks in de baas en tijd tussen 10 en 12. Tot 10 uur is dit de ochtendshow. De ochtendshow die wij vandaag afgetrapt zijn met onze nieuwe actie.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja. Helene Fischer komt naar Nederland. De Duitse, ik heb haar ooit in Keulen gezien. Was een fantastische show wat ze toen deed. Ze komt nu op 30 juni aanstaande naar het Gelderdom in Arnhem. Aanvankelijk was dat de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dat is verplaatst. Daar zijn heel veel mensen niet blij mee. Nou ja, de luisteraars van BNT wel. Want wij gaan weer gewoon de kans bieden om gratis kaarten te winnen voor dat concert. Wat moet je doen? Vanaf vandaag tussen 10 en 4 uur hoor je ergens verstopt tussen de muziek van BNT een track van Helene Fischer. Dus lekker blijven luisteren. Zodra je dat hoort, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl. Dus hoor je Helene Fischer, dan even appen Helene Fischer naar radiobnt.nl. En zo maak je kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom in Arnhem op 30 juni aanstaande. Dus goed letten op Duitsstalige muziek die je op BNT hoort. Is het Helene Fischer? Dan zo snel je kunt appen. Helene Fischer naar radiobnt.nl. En deze week ergens volgt die ontknoping. Zal zo een beetje tegen het eind van de week zijn. Vrienden, ik ga een plaat draaien. Ik word er altijd weer zo vrolijk van. Ik vind hem zo heerlijk. Hij is lekker. En afgelopen week werd bekend, officieel, via de platenmaatschappij, dat het daadwerkelijk de nieuwe single wordt van Bruno Mars.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

op de radio en droom jij over mij vannacht? Nou, ik weet het niet. Ik bedoel, zover is het nog niet. Even wachten. Rustig. Ben net wakker, gek. Goed. En daarvoor Bruno Mars. Wat een plaat is dit, zeg. On My Soul. Ik vind hem heerlijk. Maar goed, dat mogen intussen wel duidelijk zijn. 9:15. Het is maandagmorgen. Het is de ochtendshow BNT. Onderweg naar je werk, misschien in de auto. Zet hem dan lekker op DHB Plus. Zet hem vast op 1. Hè. Dat is altijd handig terugvinden als je denkt van... goh, ik stap in de auto, wil een radiozender opzetten. Wat doe ik dan? Toets 1 en bam. Dat, zo makkelijk kan het toch zijn. En wereldwijd natuurlijk via radio bnt.nl. Afgelopen weekend was er een of ander fout feestje in het Philips Stadion in Eindhoven. Van een niet nader te noemen andere radiozender. Onder andere Chaotic trad daarop. Jason Donovan die was bij de toppers in Amsterdam. En ook zij waren in Eindhoven. Of Wessel van Diepen daarbij was, weet ik niet. Maar de liedjes werden wel gespeeld van de Banga Boys.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni.
2: Radio BNT.
1: Vanaf maandag. BNT. Met Roger's

En toen was hij klaar, hè? Dat was hij afgelopen vrijdag ook. Want toen waren ze namelijk de headliner op de 55ste Pinkpop. 21 Pilots, Stressed Out, hebben ze daar absoluut gespeeld, gezongen. De zanger, dat is Taylor Joseph, die is helemaal zwart in zijn nek gekleurd. En dan denk je bij jezelf, ja, is dat getatoeëerd? Zo ziet het er een beetje uit, maar dat is volgens mij gewoon met schmink gedaan. Dat is even gegoogeld en dat klopt wel een beetje. Heel veel mensen deden dat ook, die op Pinkpop rondliepen. Hun nek helemaal zwart. In de schmink en zo. En ja, dat heeft dan te maken met zijn verleden. Die Taylor wil dan afrekenen met wat hij een beetje allemaal heeft meegemaakt. Depressies en zo. Dus dat was allemaal wel heftig. Teddy Swims was erg goed op de vrijdag. Als je het hebt over Pinkpop. En daar zaten we eigenlijk een beetje middenin. Hè. En dan, dat was wel fantastisch. Had ook een headliner mogen zijn van mij, hoor. Zaterdag The Cure als headliner. Ja, persoonlijk vind ik de 80's liedjes van The Cure lekker. Why Can I Be You? In Forest, In Between Days, Close To Me, Caterpillar. Dat zijn een beetje de Cure-platen, zeg maar. En ja, het begon allemaal heel gezapig, heel saai. En op een gegeven moment kwam er dan heel voorzichtig In Between Days en In Forest. En het bleef allemaal een beetje doorkabbelen. Althans, dat was mijn idee. En wij zijn tegen 11:30, iets na 11:30 zijn wij naar huis gelopen. Dus in de luxe omstandigheid dat wij gewoon van het Pinkpopterrein naar huis kunnen lopen. Hoe vet is dat? En ik vond het dus niet zo'n waardige afsluiter. Gisteren wel weer heel veel mooie dingen gezien. Bijvoorbeeld Daddy Fryer, die begon gistermiddag om 12 uur als opener in de tent. En Daddy Fryer heeft in 2020 meegedaan voor IJsland aan het Eurovisie Songfestival. Dat liedje 10 Years, moet je maar eens checken, dat is echt leuk. En dat was een vette show wat hij daar deed, alleen hij is hartstikke droog. Oh, wat is die man droog, zeg. Vreselijk. Maar wel goed. Tom Morello was er natuurlijk ook, de gitarist van Rage Against the Machine. Direct heb ik wel gezien, dat was helemaal goed. Foo Fighters was ook cool, dat was leuk. Dave Grohl deed heel veel met het publiek. Dat is altijd leuk, hè? Want het publiek, daar sta je voor te spelen, volgens mij. Youngblood trouwens ook. Ik ben niet zo'n fan van Youngblood, maar het was wel fantastisch wat hij met het publiek deed. Hij was alleen maar met het publiek bezig. Ja, en dat is natuurlijk alleen maar leuk. Dus ik vond het een geslaagde Pinkpop editie 55.

0: Lucas en Steve, Jordan Shaw, samen deden ze Heart First. En dat was een hit een aantal jaar geleden. Het is vrienden precies 9:30. Hoe mooi is dat? Tina Turner onderweg binnen een minuutje of twee. Alleen doet ze het niet alleen. Ze doet het met Mr. Slowhand. Wie is dat? Dat hoor je zo. Eerst eventjes naar het weer. Het is 33 graden max in het zuiden van het land. Houdt vandaag ook rekening met de hoge stand van de zon. Dus het is broeierig warm. Als je veel in de buitenlucht bent, smeren. Goed blijven drinken, vocht tot je nemen. Dat is absoluut belangrijk. En de hele week ziet er stralend en tropisch uit. Tussen de 33, 5 à 36 graden later deze week. Dus helemaal prima op zich. Maar er kan s'avonds natuurlijk wel een klap onweer komen. Daar moet je rekening mee houden. Van Edwin de Hart bij de ANWB horen ze dadelijk de actuele verkeersinformatie. Hopelijk wordt het allemaal een klein beetje rustiger naar het nieuws van Duncan Frush. Het belangrijkste nieuws in Limburg en Brabant.
1: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
2: Goedemorgen. De politie heeft vanochtend vroeg rond 6 uur met veel machtsvertoon invallen gedaan op minstens 2 adressen in Veldhoven. En de SPIKA viel een arrestatieteam met veel kabaal een woning binnen, waarbij de achterzijde van het huis strategisch werd bewaakt. Vrijwel gelijktijdig forceerden agenten de deur van een woning aan de Cygnus-erf. Bij deze laatste actie werd een man geboeid afgevoerd. De politie Oost-Brabant kreeg bij de operatie steun van collega's uit Zeeland-West-Brabant. In welk kader dit onderzoek loopt, is nog niet bekendgemaakt. In de binnenstad van Roermond is gisteravond laat een persoon neergestoken. Het incident vond rond 11 uur plaats in de Bergstraat. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader sloeg direct na de steekpartij op een fatbike op de vlucht en is ondanks een zoektocht van de politie nog altijd spoorloos. Wat de aanleiding voor het steekincident was, wordt momenteel door de recherche onderzocht. En een automobiliste is gisteravond rond 9:15 tegen een lantaarnpaal geknald op de Jan Steenlaan in Oosterhout. Volgens de politie raakte de vrouw van de weg toen ze plotseling moest uitwijken van overstekend konijn. Niemand raakte gewond, al liepen zowel de auto als de lantaarnpaal flinke schade op door de klap. De auto moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Volgens de ter plaatse aanwezige agenten heeft het konijn het avontuur ongedeerd overleefd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afritse Michels-Gestel en knooppunt Empel 8 kilometer. Tussen Weert-Noord en knooppunt Leenderheide van Maastricht naar Eindhoven 12 kilometer langzaam rijden. Op de A27 Breda-Gorkum is de weg dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. 9 kilometer file vanaf de brug bij Hank. En er staat een file op de A59. A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Waalwijk-Oost 8 kilometer. De weg is eindelijk weer vrij. A67 Belgische grens Eindhoven 4 kilometer file bij knooppunt de Hoogt. En op de N65 Tilburg-Den Bosch bij afrit Kromvoort 3 kilometer file. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

Hoe heet dit liedje eigenlijk, jongens? Ja, dan heb ik het toch goed gehoord. Blue and Guilty op Radio BNT met daarvoor Tearing Us Apart. Tina Turner, Eric Clapton samen op één plaat. Vind ik wel knap als je dat kunt. Een van de twee leeft helaas niet meer natuurlijk. De klok, altijd belangrijk, zeker in de ochtend. 9:50. Dus de ochtendshow op Radio BNT. En de kalender zegt 22 juni. Ja, dat klopt ook wel. Dus de verjaardag van Cindy Lauper heb je gehoord. Meryl Streep is ook jarig. En andere acteurs waren ook op Pinkpop gisteren. Bijvoorbeeld Keanu Reeves. Die speelde de bas bij Dogstar. En dat deed hij in de tent. Eigenlijk zag hij er niet echt onverdienstelijk uit, zei mijn lief. En het was best een vette show wat ze daar deden. Ja, grappig toch? Even kijken, met nog iets? Ja, nou ja, ja, jawel. Want er was natuurlijk ook de hoogmis. En dat is dan eigenlijk wel iets leuks om misschien even te vermelden. Het was om het Limburgs lied te eren, is er een hoogmis in het leven geroepen. En dat is een idee van Bart Storken en Trent van Enkevoort van Roanesse. Bart en Trent zijn nu samen van Trekzak. En die hebben met Tirza Kreuze, directie van Pinkpop, gesproken over hoe leuk zou het nou zijn. Zij hebben namelijk als Trekzak vaker opgetreden in de Stille Jan. Dus een rustig gedeelte van Pinkpop waar dan gedraaid wordt, vaak met koptelefoons op, weet je wel. Die silent disco optredens, wat eigenlijk gewoon heel vet is en druk bezocht ook. En ze dachten eigenlijk na een aantal jaren daar gespeeld te hebben van goh, is het niet leuk dat we nou een keer op een hoofdpodium het Limburgs lied eren. En dat zouden we dan mooi in de 55ste editie kunnen doen. Nou, dat goed idee. Plannen gesmeed. Et voilà. Gisteren was er dan de hoogmis tussen 2:50 en 3:50. Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaans, wat hij in draadstaal doet, die leidde de mis. Een live optreden artiesten waren daar Blackbird, Roanesse, Lex Uiting, Frans Pollux, Bepi Kraft, geweldig, 80 jaar. En 45.000 man roepen dan over het hele pingpongveld. Bepi, Bepi, Bepi, ja, fantastisch. Fontana was er ook. En dat was eigenlijk wel bijzonder. Pablo van der Poel natuurlijk, van De Wolf, die daar het Nederlands volkslied even aan het begin van de hoogmis inzette. Dat deed hij fantastisch, dat deed hij geweldig. Het was echt een van de hoogtepunten van pingpong, dat in ieder geval wel. Het is de ochtendshow op BNT met de favoriete top 3. Jouw 3 favoriete liedjes zo dadelijk non-stop achter elkaar. Denk er nog

Michel en Stil Champagne. Gezondheid op de vroege morgen. Kwart voor tien, nog even in het kort de oproep dan. Helene Fischer, de actie is vandaag gestart. We gaan tickets weggeven voor haar concert in het Gelderdome in Arnhem. 30 juni aanstaande, we kunnen je daar naartoe sturen wat je moet doen. Je hoort vanaf vandaag elke werkdag tussen 10 en 4 uur. Muziek van Helene Fischer. Zodra je dat hoort, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak direct kans op tickets voor haar optreden in het Gelderdome in Arnhem. Dus hoor je tussen 10 en 4 muziek van Helene Fischer op Radio BNT. App dan Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak zo kans op tickets voor haar optreden in het Gelderdome in Arnhem op 30 juni aanstaande. De favoriete top 3, vrienden. Ja, ik ga er inderdaad 3 draaien. Janine wilde graag Shut Up and Dance van Walk the Moon horen. Gaan we zo dadelijk doen. Don't Walk Away van Jade werd aangevraagd door Robin. Die hoor je ook zo dadelijk. En Paulien, die wilde graag Chaka Khan met I'm Every Woman. Laat dat dan de nummer drie zijn en laten we die gaan draaien. Dankjewel voor het luisteren naar de ochtendshow op Radio BNT. Morgenochtend zit hier Duncan Frush. Ik spreek je vanmiddag om 4 uur voor de middagshow. Veel plezier zo dadelijk met In de Baas en Tijd. Jouw favoriete hits op de radio. Vraag ze aan via radiobnt.nl. Chaka, daar gaat-ie.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
6: Dat zeg ik.
7: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
10: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
11: Brussel Zuid.
10: Hé, nu al?
9: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. Bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. De 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud zijn zelf leerlingen van de school. Ze zijn ertussen opgepakt. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt regelmatig voor. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. En China heeft vandaag sancties opgelegd aan tientallen Amerikaanse bedrijven, met name uit de defensie- en luchtvaartsector. De Chinese regering verbiedt aankopers om nog producten te kopen van 46 Amerikaanse bedrijven, waaronder Lockheed Martin en de defensietak van Boeing. Het weer nog, vanochtend droog en in grote delen van het land vrij zonnig. In het noorden komt regionaal meer bewolking voor. Vanmiddag weer warm tot zeer warm. Het wordt 21 graden in het noorden tot 33 graden in Zuidoost-Brabant. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanochtend vroeg rond 6 uur met veel machtsvertoon invallen gedaan op minstens 2 adressen in Veldhoven. En de Spika viel een arrestatieteam met veel kabaal een woning binnen, waarbij de achterzijde van het huis strategisch werd bewaakt. Vrijwel gelijktijdig forceerden agenten de deur van een woning aan de Cygnus-erf. Bij deze laatste actie werd een man geboeid afgevoerd. De politie Oost-Brabant kreeg bij de operatie steun van collega's uit Zeeland-West-Brabant. In welk kader dit onderzoek loopt, is nog niet bekendgemaakt. In de binnenstad van Roermond is gisteravond laat een persoon neergestoken. Het incident vond rond 11 uur plaats in de Bergstraat. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader sloeg direct na de steekpartij op een fatbike op de vlucht en is ondanks een zoektocht van de politie nog altijd spoorloos. Wat de aanleiding voor het steekincident was, wordt momenteel door de recherche onderzocht. En een automobiliste is gisteravond rond 9:15 tegen een lantaarnpaal geknald op de Jan Steenlaan in Oosterhout. Volgens de politie raakte de vrouw van de weg toen ze plotseling moest uitwijken van overstekend konijn. Niemand raakte gewond, al liepen zowel de auto als de lantaarnpaal flinke schade op door de klap. De auto moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Volgens de ter plaatse aanwezige agenten heeft het konijn het avontuur ongedeerd overleefd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
11: Hebben we nog wel water?
12: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, dat meldt het UWV. Uit hun jaarlijkse overzicht blijkt dat beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener nieuwe kansen bieden. Tegenover die groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. De olieprijzen gaan vanochtend iets omlaag. Dat lijkt een reactie op de tekenen van vooruitgang in de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten om een eind te maken aan de oorlog tussen beide landen. Vannacht melden bemiddelaars Pakistan en Qatar dat de eerste ronde gesprekken was afgerond. De partijen zijn een stappenplan overeengekomen om binnen 60 dagen tot een definitieve vredesdeal te komen. De meeste sites en apps van grote Nederlandse webwinkels zijn nog niet volledig toegankelijk voor mensen met een visuele beperking. Terwijl het wettelijk wel verplicht is. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de autoriteit Consumentenmarkt. Die hebben afgelopen winter zelf onderzoek gedaan. Daaruit bleek dat deze groep klanten bij meer dan de helft van de webshops vastloopt. Hoewel webwinkels vooruitgang hebben geboekt, is dit volgens de toezichthouder niet genoeg. Als er over een paar maanden geen verbeteringen zijn, kunnen boetes volgen. Het weer nog. De komende dagen wordt het overwegend zonnig, droog en steeds warmer, met tropische hitte later in de week. In het noorden stijgt de temperatuur van 24 naar 33 graden, terwijl het zuiden al te maken krijgt met temperaturen tussen 31 en 35 graden. De week sluit uiteindelijk af met een kans op buien. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De politie heeft vanochtend vroeg rond 6 uur met veel machtsvertoon invallen gedaan op minstens 2 adressen in Veldhoven. En de Spika viel een arrestatieteam met veel kabaal een woning binnen, waarbij de achterzijde van het huis strategisch werd bewaakt. Vrijwel gelijktijdig forceerden agenten de deur van een woning aan de Cygnus-erf. Bij deze laatste actie werd een man geboeid afgevoerd. De politie Oost-Brabant kreeg bij de operatie steun van collega's uit Zeeland-West-Brabant. In welk kader dit onderzoek loopt, is nog niet bekendgemaakt. In de binnenstad van Roermond is gisteravond laat een persoon neergestoken. Het incident vond rond 11 uur plaats in de Bergstraat. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De dader sloeg direct na de steekpartij op een fatbike op de vlucht en is ondanks een zoektocht van de politie nog altijd spoorloos. Wat de aanleiding voor het steekincident was, wordt momenteel door de recherche onderzocht. En een automobilist is gisteravond rond 9:15 tegen een lantaarnpaal geknald op de Jan Steenlaan in Oosterhout. Volgens de politie raakte de vrouw van de weg toen ze plotseling moest uitwijken van overstekend konijn. Niemand raakte gewond, al liepen zowel de auto als de lantaarnpaal flinke schade op door de klap. De auto moest door een bergingsbedrijf worden weggesleept. Volgens de ter plaatse aanwezige agenten heeft het konijn het avontuur ongedeerd overleefd. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Beste muziek van Radio BNT. Dit is In de Bazentijd op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
3: Sorry, het is WK.
4: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl. Renew.
6: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: oranje. Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. De Iraanse delegatie is teruggekeerd uit Zwitserland na 18 uur overleg met de Verenigde Staten. Beide landen werkten een voorlopig akkoord verder uit, met als doel binnen 60 dagen een definitief vredesakkoord te sluiten. Technische onderhandelingen gaan deze week verder. Over het Iraanse kernprogramma zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. En bij een schietpartij op een school in de Filipijnen zijn 3 leerlingen gedood en 5 anderen gewond geraakt. 2 verdachten van 14 en 15 jaar oud, zelf leerlingen van de school, zijn opgepakt door de politie. Schietpartijen op scholen zijn zeldzaam in de Filipijnen, maar vuurwapengeweld tegen politici of verkiezingskandidaten komt er regelmatig voor. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
11: Op 30 juni. Duncan Fresh.
13: Ja, en opgelet, want ik ga haar deze middag nog een keer draaien. Opgelet op Helene Fischer en Sommieu zometeen.

Radio BNT met Sommieu, Dark Before the Dawn en Bengals hoorde je Manic Monday op deze maandag. Want dat is het ook, die moeilijke maandag misschien wel na het weekend. Hoe zit je erbij? Valt het allemaal nog mee? Of ben je gewoon weer buiten aan het werk vandaag? Midden in die 31 à 32 graden. Ook vandaag weer broeierig warm. Misschien nog met weemoed een beetje terugdenken aan de afgelopen weekend. Pinkpop, ben je er geweest? Heb je genoten? Heb je net zo genoten als ik van The Cure? Misschien wel White Lies? Misschien wel Sarah Larsson? Die kan ik vanmiddag nog wel draaien. Ik hoop dat je een fijn weekend hebt gehad en inmiddels de maandagochtend hebt overleefd richting Jan Smit zometeen op de radio. Soul Asylum komt eraan en een van de oude headliners van Pinkpop een aantal jaar terug. Robbie Williams, The Road to Mandalay.

Het zal druk worden in de trein deze zomer. Je hoorde de Runaway Train van Soul Asylum. Aangezien dat Dal Voordeel abonnement deze zomer is. Hè. Tenminste, hoe noem je dat? Het abonnement van €49 dat je in de daluren, in de vakanties, en gewoon lekker kunt reizen door Nederland voor een vaste prijs van €49. Is flink over de toonbank gegaan, hè, dat abonnement. En dus wordt er naar verwachting ook meer mensen in de trein verwacht deze zomer. Soul Asylum hoorde je, Jan Smit daarvoor en Robbie Williams kwam voorbij op Radio BNT. Het is je maandag, wat kun je vandaag allemaal verwachten? Nou, de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona, die zijn weer verder gegaan vandaag. Deze week staat in het teken van de sluiting van de scholen. En of er genoeg aandacht is geweest over de gevolgen voor kinderen en jongeren. Verder is het zweten geblazen in Nederland, maar in Spanje en Frankrijk is het nog een stuk warmer. Het kan altijd erger. Volgens Frans Weerinstituut Meteo France kan vandaag de warmste dag ooit gemeten worden in Frankrijk. Ongeacht de maand. Temperaturen lopen op tot boven de 40 graden al daar. En op het WK voetbal komen Argentinië en Oostenrijk om 7 uur in actie. Frankrijk moet ook spelen. Neemt het om 11 uur op tegen Irak. En nachtbrakers die kunnen om 2 uur 's nachts kijken naar het duel tussen Noorwegen en Senegal. En 5 uur 's ochtends nemen Jordanië en Algerije het tegen elkaar op. Nou, dat zijn de exotische wedstrijden voor de echte fans. Hè? En op de planning op Radio BNT staat ook nog een track van Helene Fischer. Hoor je die vandaag voorbij komen, dan is dat jouw kans om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. En dan maak je kans voor tickets voor haar concert op 30 juni. Dus

0: Destination Unknown. Nou, bestemming is wel bekend. Dat is de middagshow. Radio BNT. Want als je die vanmiddag hoort om 4 uur, dan weet je dat de werkdag erop zit. Voor die bestemming gaan we met Alex Gaudino op de radio. Shawn Mendes daarvoor in Stitches. En vanmiddag hoor je Roger weer. Die hoorde je vanochtend ook in de ochtend. Komt omdat Erik Kreutzer lekker 2 weken vrij is. Die hoor je even niet in de ochtend. Dus we verdelen het een beetje. Ik ben dan bijvoorbeeld morgenochtend. Dus het is een beetje tropenrooster op Radio BNT. Komt er goed uit, want tropen is wel het woord wat het slaat, hè? Potverdorie, 21 graden, 31 à 32 graden, zo moet ik het zeggen. Broeierig warm vandaag. Enkele stapelwolken, maar meestal gewoon strak blauwe lucht. Morgen overdag ook een zonnig bij een zwakke wind uit een richting tot het noorden en oosten. De lucht wel iets minder vochtig dan vandaag. Nog een graadje warmer, morgen 33 graden. En zo blijft het een beetje hè, de komende dagen. Tot en met zaterdag wordt het maximaal maar liefst 35 tot 38 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe personenauto die gisteravond laat is gecrashed op de Asselse straat in Zwalmen. Het voertuig raakte rond 10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en kwam achter een afrastering in een gasveld tot stilstand. Volgens getuigen rende de automobilist er direct na de klap vandoor. De gealarmeerde politie trof bij aankomst inderdaad niemand meer aan en heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van de wagen. Een berger heeft de auto van het lastig bereikbare terrein weggesleept. Dierenambulance Brabant Noordoost is afgelopen weekend uitgerukt voor een opmerkelijke vondst bij een agrarisch bedrijf in Zevenum. Tussen de kratten werd een groengele torenslang aangetroffen die ongemerkt is meegereisd vanuit Frankrijk. Het dier, dat wel tot 1,80 meter lang kan worden, is overgebracht naar opvanglocatie Stichting Carnivora in Limburg. Volgens de opvang is de slang niet giftig, maar wel pittig en bijterig. Vanwege strikte wetgeving mag het reptiel niet worden teruggebracht naar Frankrijk of hier worden uitgezet, waardoor hij permanent in de opvang blijft wonen. En op de N279, ter hoogte van Meijel, is vanochtend rond 9 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ernstige aanrijding met een vrachtwagen. De klap was zo hard dat de motor volledig uit elkaar klapte. Brokstukken en het voorwiel lagen verspreid over de provinciale weg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Een bandje dat alleen maar deze hit scoorde, Malay, Built to Last, en dan ook nog alleen in Nederland gescoord. Dus heel groot is de band nooit geworden. Malay hoorde je als laatste in het rijtje van 4.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En in dat rijtje van 4 hoorde je ook Turn the Lights Off, Wet Wet Wet en Miles Smith, Stay If You Wanna Dance. Dat lijkt me een goed promopraatje voor Helene Fischer ook. Stay If You Wanna Dance, want dat kan gaan gebeuren. Op 30 juni heeft ze haar concert geplaatst van de Arena naar het Gelre Dome in Arnhem. En jij kunt erbij zijn, we hebben hier tickets liggen deze week. En je kunt dus tickets winnen voor Helene Fischer. Ademloos meezingen, misschien wel hertbeben. Of ben je een echte connoisseur en ken je nog veel, veel, veel meer muziek van Helene Fischer? Nou, die tickets kun je deze week winnen. Als je Helene Fischer hoort, dan is het aan jou de taak om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Zo simpel is het, radiobnt.nl. Klik op stuur een appje en stuur daar Helene Fischer. Zodra je Helene Fischer met een plaat van haar op de radio hoort. Dus dat is eigenlijk de taak voor vandaag. Hoor je voor 4 uur vanmiddag nog een keer Helene Fischer. App haar naam dan naar Radio BNT.

In de 90's gedaan door Puff Daddy. Nou, die heeft wel meer dingen gedaan tegenwoordig. Hij vergat alleen één ding. Helemaal vergeten aan Sting te vragen of hij het sampletje van Every Breath You Take wel mocht gebruiken. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo. En dus kreeg Sting met terugwerkende kracht 100% van de publishingrechten. Het zal tegenwoordig wat minder gedraaid worden, I'll Be Missing You. Maar hij hield er toch nog wel 5K a day aan over, deze Sting. Nou, 5000 euro per dag, waar kan ik me inschrijven? Zou toch wel lekker zijn, hè? Police hoorde je Every Breath You Take op Radio BNT. Goedemiddag, Duncan hier met Milk Incorporated. Zometeen ook Taylor Swift is onderweg. En Kygo hoor je nu, Dancing Feet.

0: Eurocity.
1: De zomer is aan.
2: Met Eurocity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel-Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Ga
2: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De ANWB heeft door de hitte een druk weekend achter de rug, meldt het AD. De wegenwacht hielp dagelijks ongeveer 10% meer automobilisten dan normaal. Ook vandaag worden meer dan 4000 pechgevallen verwacht. Vooral kapotte accu's, oververhitte auto's en lekke banden zorgen voor extra drukte. Daarom is de bezetting bij de ANWB in heel Nederland opgeschaald. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Nederland telt nog altijd meer vacatures dan werkzoekenden, meldt het UWV. Beroepen als vintageverkoper, metselaar en schuldhulpverlener bieden nieuwe kansen dit jaar. Tegenover de groei staat een daling in sectoren waar kunstmatige intelligentie banen overneemt. Naast grafisch vormgevers, vertalers en tekstschrijvers vorig jaar verliezen nu ook medewerkers in de reclamewereld en de klantenservice terrein aan AI en chatbots. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
4: Dit was het nieuws op Radio BNT. Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
5: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
4: Op 30 juni. Duncan Fresh.
7: Zo, echo, tandje harder in de hitte hits op BNT. Jimmy Cliff hoor je zo en ook Taylor Swift is onderweg. Eerst Walk on Water. Summer.

grote jaar voor Taylor Swift. Ze gaat trouwen en dat gaat niet meer al te lang duren voordat dat gaat gebeuren. Elizabeth Taylor hoorde je op Radio BNT. Milk Incorporated daarvoor en Walk on Water. Water, denk erom hè, water. Gehydrateerd blijven vandaag, liters water naar binnen werken om ze vervolgens weer lekker uit te zweten tijdens het harde werk. Radio BNT tijdens je werkdag met Douwe, Bob en Mo zometeen. En Reggae Night is van Jimmy Cliff.

je raakt. Dit is Radio BNT, midden in de actie voor Helene Fischer. Hoor je haar voorbij komen? App dan, hè? Helene Fischer naar radiobnt.nl. En maak kans op tickets voor haar concert op 30 juni in het Gelredome. Vandaag ook weer voetbal op het programma. Argentinië en Oostenrijk komen om 7 uur in actie. Frankrijk neemt het om 11 uur op tegen Irak. 2 uur 's nachts Noorwegen en Senegal. En om 5 uur Jordanië tegen Algerije. De exotische wedstrijden vandaag op het WK voetbal. Met de Nederland natuurlijk donderdag op vrijdagnacht. Om 1 uur 's nachts is dan de klok die slaat voor de wedstrijd tegen Tunesië. Waarbij we weten dat de blessure van Crescenzo Summerville mee lijkt te vallen. Hij kon gelukkig ook invallen, hè, tegen Zweden. Het WK-duel dat we afgelopen weekend wonnen met 5-1. Lekker. Dus ziet er goed uit richting de wedstrijd tegen Tunesië. Wat er ook goed uitziet is de playlist van Radio BNT. Al zeg ik het zelf, I Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. Nou, daar ga je wel van dansen zometeen. Over 3 minuten naar Rita Ora en Let You Love Me op BNT.

Joshua Kennison even wegdromen tijdens de lunch met Jesse van Joshua op Radio BNT. Daarop daarvoor Jimmy Cliff hoorde je ook in Reggae Night op het radiostation Waar Muziek.

0: Sister Sisters, I Don't Feel Like Dancing, Rita Ora en Let You Love Me daarvoor. Zin in zometeen lekker veel muziek en weinig gelul? Komt goed uit, rijtje van 4 is onderweg. 4 hits, zometeen non-stop achter elkaar. Eerst even kijken naar het regionieuws en het weer voor je. Zonnig. Punt. 31 à 32 graden. Morgen nog warmer, nog zonniger. 33 graden. Het einde van de week kunnen we zelfs naar de 38 graden gaan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe personenauto die gisteravond laat is gecrashed op de Asselse straat in Zwalmen. Het voertuig raakte rond 10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en kwam achter een afrastering in een gasveld tot stilstand. Volgens getuigen rende de automobilist er direct na de klap vandoor. De gealarmeerde politie trof bij aankomst inderdaad niemand meer aan en heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van de wagen. Een berger heeft de auto van het lastig bereikbare terrein weggesleept. Dierenambulance Brabant Noordoost is afgelopen weekend uitgerukt voor een opmerkelijke vondst bij een agrarisch bedrijf in Zevenum. Tussen de kratten werd een groengele torenslang aangetroffen die ongemerkt is meegereisd vanuit Frankrijk. Het dier, dat wel tot 1,80 meter lang kan worden, is overgebracht naar opvanglocatie Stichting Carnivora in Limburg. Volgens de opvang is de slang niet giftig, maar wel pittig en bijterig. Vanwege strikte wetgeving mag het reptiel niet worden teruggebracht naar Frankrijk of hier worden uitgezet, waardoor hij permanent in de opvang blijft wonen. En op de N279, ter hoogte van Meijel, is vanochtend rond 9 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ernstige aanrijding met een vrachtwagen. De klap was zo hard dat de motor volledig uit elkaar klapte. Brokstukken en het voorwiel lagen verspreid over de provinciale weg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

het zomerse rijtje van vieren met Jill Stone, Bruno Mars, Time X Social Club hoorde je en Shakira met Punteria kwam voorbij. Goedemiddag, hijgen en puffen op de beat van de muziek. Jill Fleetwood back zo meteen en dit is Noah Kahn.

0: Ken je dat? Bij bepaalde liedjes dat je denkt, laat het maar eindeloos verder gaan. Dat heb ik nou bij Fleetwood Mac, Little Lies. Wat een enorme classic is dat. Little Lies hoorde je op Radio BNT.
1: De vertaalvraag.
0: Nieuwe week, nieuwe vertaalvraag, nieuwe ronde daarin. Ik zoek titel en artiest van de track die ik zometeen na 2 uur ga draaien. Aan de hand van een vertaalde songtekst. Ik hoop dat je meegaat via radiobnt.nl. Dit is de opgave. We hebben deze stad gebouwd. We hebben deze stad gebouwd op rock and roll. Bouwde deze stad. We hebben deze stad gebouwd op rock and roll. Nou ja, is best te doen toch? Vandaag tijdens deze zomerse temperaturen. Een beetje makkelijke opgave in de vertaalvraag. Denk je te weten? Mag je doorsturen radiobnt.nl. Volg de track zometeen naar JP Cooper.

0: 20.
1: De zomer is aan. Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start je eigen actie voor

0: miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar. Kies de iPhone 17 Pro met Super Unlimited Plus van KPN... voor supersnel internet binnen en buiten de EU. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus decembroden voor maar €1,29. Lidl, je verdient het.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen. De grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer €500 miljoen. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. In Frankrijk zijn het afgelopen weekend minstens 13 mensen verdronken, melden Franse media. Onder de slachtoffers zijn 2 minderjarigen. Door de hoge temperaturen was het erg druk op plekken met water. Het land kampt met een hittegolf tot 42 graden en code rood. Honderden scholen blijven dicht. Ook Duitsland waarschuwt voor extreme hitte. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. De Britse premier Keir Starmer heeft zijn vertrek aangekondigd. Er was al langere tijd veel kritiek op zijn functioneren, onder andere vanwege een aantal schandalen binnen zijn regering. Starmer blijft premier tot een nieuwe partijleider is gekozen. De burgemeester van Manchester, Andy Burnham, geldt als een van de belangrijkste kanshebbers voor de opvolging. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
0: Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
11: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
10: Op 30 juni, de vertaalvraag.
12: Daar zaten we ook nog in met deze opgave. We hebben deze stad gebouwd. We hebben deze stad gebouwd op rock en roll. Bouwden deze stad. Wij hebben deze stad gebouwd op rock en roll. Ja, moeilijk was hij niet, hè? Onder andere Tim wist het goed te raden. Het ging inderdaad om We Built This City, Starship in de vertaalvraag.

je nou zo bent praten over Pinkpop Duncan. Jawel, maar ik moet wel zeggen dat deze man de afgelopen weekend stond. Hè. Hij stond ook vlaai uit te delen. Deze Teddy Swims met een abrikozenvlaai in zijn hand. Je hoorde hem met Gun Gun Gun samen met David Guetta en Tones and I. Radio BNT, de aftermath van Pinkpop. Dan wel een weekend, wellicht wel liggen in je zwembad of gewoon helemaal stilzitten onder de airco. Dat was natuurlijk ook een optie. Dan is er niks anders aan vandaag. Onder de airco lekker hard werken of toch bijten. Hou vol met Snelle en Justin Timberlake.

Michael Jackson en de man die vorige week 84 is geworden. Paul McCartney, The Girl Is Mine, hoorde je op Radio BNP. En ook Snelle en Maan blijven slapen in Justin Timberlake. Science met Snoop Doggy Dogg, hoorde je op Radio BNP. Heb je meegekregen gisteren? Een trein vanuit Roosendaal in de richting van Zevenbergen is gisteravond stilgezet vanwege een brandmelding. Volgens een woordvoerder van spoorwegbeheerder ProRail ging het alleen om rookontwikkeling. Er was er geen vuur, er is niemand gewond geraakt. En die trein vertrok rond 22:00 vanaf station Roosendaal in de richting van Zevenbergen. En bij Hoeve kwam de trein stil te staan vanwege een melding over rook uit een prullenbakje. Het zou mogelijk een sigaret zijn geweest dat iemand bijvoorbeeld stiekem heeft gerookt in de trein. Woordvoerder durft niet te zeggen of dat hier ook het gevoel was. Of het

geval was, maar een melding van rook komt vaker voor. Volgens hem is de trein niet ontruimd geweest en waren de problemen snel weer verholpen. Na controle van de brandweer kon de trein weer verder rijden. Meer nieuws uit de regio, uiteraard op dit station voor heel Limburg en Brabant, is dit Radio BNT. Beetje verkoeling tijdens de warme dagen met Britney Spears. You drive me crazy zometeen. En dit is Pink, Just Give Me a Reason. Right from

0: Just Give Me a Reason en Britney Spears hoorde je You Drive Me Crazy op Radio BNT. Meer muziek in de middag vind je hier zometeen een nieuw rijtje van 4 hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen naar het regionieuws. En even kijken naar het weer van vandaag. Daar kan er kort over zijn. Het is zonnig en warm, 31 à 32 graden. Het is de hele week eigenlijk een beetje hetzelfde. Hè? Zonnig, af en toe wat stapelwolken, maar de temperatuur gaat nog verder stijgen. Aan het einde van de week zo'n 38 graden nog mogelijk.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie is op zoek naar de bestuurder van een blauwe personenauto die gisteravond laat is gecrashed op de Asselse straat in Zwalmen. Het voertuig raakte rond 10 uur door nog onbekende oorzaak van de weg, ramde een lantaarnpaal en kwam achter een afrastering in een gasveld tot stilstand. Volgens getuigen rende de automobilist er direct na de klap vandoor. De gealarmeerde politie trof bij aankomst inderdaad niemand meer aan en heeft een onderzoek ingesteld naar de eigenaar van de wagen. Een berger heeft de auto van het lastig bereikbare terrein weggesleept. Dierenambulance Brabant Noordoost is afgelopen weekend uitgerukt voor een opmerkelijke vondst bij een agrarisch bedrijf in Zevenum. Tussen de kratten werd een groengele torenslang aangetroffen die ongemerkt is meegereisd vanuit Frankrijk. Het dier, dat wel tot 1,80 meter lang kan worden, is overgebracht naar opvanglocatie Stichting Carnivora in Limburg. Volgens de opvang is de slang niet giftig, maar wel pittig en bijterig. Vanwege strikte wetgeving mag het reptiel niet worden teruggebracht naar Frankrijk of hier worden uitgezet, waardoor hij permanent in de opvang blijft wonen. En op de N279, ter hoogte van Meijel, is vanochtend rond 9 uur een motorrijder gewond geraakt bij een ernstige aanrijding met een vrachtwagen. De klap was zo hard dat de motor volledig uit elkaar klapte. Brokstukken en het voorwiel lagen verspreid over de provinciale weg. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij en bleef ongedeerd. De verkeersongevallenanalyse van de politie doet ter plaatse onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Bankzitter Samuel Welte en Uitslover op Radio BNT. Joh, dit rijtje van vier met ook Nick Kamen, Mika en Ed Sheeran kwam voorbij.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: En zoals deze week maak je kans op tickets. Had je het al gezien op onze socials? En heb je Radio BNT daarom lekker hard aanstaan om Helene Fischer voorbij te horen komen? Dan is dat een goed idee. Het kan elk moment gebeuren. En als dat gebeurt, is het aan jou om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Zo simpel is het. En dan maak je kans op tickets voor haar concert op 30 juni in het Gelredome in Arnhem. Radio BNT. Dus hoor je Helene Fischer, app dan haar naam Helene Fischer naar radiobnt.nl. Want het kan elk moment gebeuren dat ik haar ga draaien.
1: Kans maken op tickets voor Helene Fischer.
2: Op 30 juni in het Gelredome.
1: App nu Helene Fischer via radio.

0: Sonfeld, Far Away From Home, Radio BNT met daarvoor de track van Helene Fischer.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Jode, ademloos door die nacht. En dat was jouw kans om te appen naar radiobnt.nl. Heb je dat gedaan met de woorden Helene Fischer? Dan is dat helemaal goed binnengekomen en heb je je geplaatst om kans te maken op tickets voor Helene Fischer. Heb je nou net gemist, Helene Fischer? Dan blijf luisteren. Morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur komt weer ergens Helene Fischer 1 of 2 keer voorbij. En dan heb je weer je kans om Helene Fischer te appen naar radiobnt.nl. Is dat je zojuist wel gelukt? Dan heb je gewoon geplaatst en hoef je ook niks meer te doen. Wacht maar af of je gebeld wordt komende donderdag in de middagshow om kans te maken op die tickets voor Helene Fischer.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ondertussen gaan we ook richting de Takeover. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. En waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je draaien? Jij hebt het voor het zeggen. Dus laat me weten, wat kan ik zometeen voor je draaien? Radio BNT.nl. Volg dat zometeen naar Michael Bublé.

0: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
1: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
2: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
8: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op DisneylandParijs.com.
9: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. Medewerkers van zuivelfabrieken van Friesland Campina staken deze week opnieuw. In Leeuwarden en Meppel wordt meerdere dagen het werk neergelegd na vastgelopen cao-onderhandelingen. Vakbond FNV eist minimaal 4% loonsverhoging, terwijl de sector 3% biedt. Volgens Friesland Campina zorgen de acties voor extra kosten, maar de levering aan consumenten blijft doorgaan. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer 500 miljoen euro. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 1000. Zeker 254 mensen zijn overleden. Vooral de provincie Ituri is zwaar getroffen, waardoor ziekenhuizen onder grote druk staan. In buurland Oeganda zijn 20 besmettingen vastgesteld. Volgens experts is de kans op grote problemen in Europa klein. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
9: Dit was het nieuws op Radio BNT. Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
9: Op 30 juni.
13: Duncan Fresh. Goedemiddag, de takeover komt eraan. Zometeen heb jij het voor het zeggen.

0: Ja, Material Girl in de 80s, Madonna. En Vogue ook in de 90s werd ook gebruikt in de film The Devil Wears Prada. En dit is de opvolger daarvan voor The Devil Wears Prada 2. En daarom werd deze track gebruikt in die film Shanna Spyro en Material Lover op Radio BNT. Ben je er klaar voor? Daar gaan we. Het is 3:10 op Radio BNT. De takeover staat op punt van beginnen.
1: De Radio BNT takeover.
0: En jij gaat weer bepalen wat op Radio BNT te horen gaat zijn. Vanaf nu gaan die 20 minuten in. Ik kreeg al een appje van Koen. Hij heeft een zware dag, heel erg warm. Ik zou bijna willen shouten van frustratie. Voor mij graag Tears for Fears.
1: Dit is de Radio BNT takeover.

voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

Wat een geweld blijft dit, hè? Marco Borsato, ik leef niet meer voor jou op Radio BNT. Gooi Marco maar aan voor mijn baas hier. Groetjes van Herma, die vroeg hem aan Sam uit Eindhoven. Die vroeg hem Shabuzi. Wat lekkere warmte, barzone. En Tears for Fears was voor Koen, die wel kon shouten van frustratie. Shout hoorde je op Radio BNT. En zo doen we dit, de Radio BNT Takeover. Jij vraagt en ik draai. Zo vroeg Chris al om For America van Redbox. Die draai ik zo meteen. Na Daan, die vroeg om

Chris heeft een beste reden om deze aan te vragen. For America van Redbox, omdat hij al 4 weken naar Amerika gaat op vakantie. Vakantieplanning in de pijplijn voor hem. Oh, lekker zeg. Hoop ik niet dat Chris een voetbalfan is, want dan had hij beter nu daar kunnen zijn tijdens het WK voetbal natuurlijk. Chris, voor jou hoorde je For America van Redbox op Radio BNT. Al de hele ochtend ruzie over wie de airco steeds kouder zet. Groetjes van Zoe. Die vraagt deze middag aan Eva Max.

0: Ha, kijk lekker naar jezelf in de spiegel. Diegene zit fout. Al de 7 Max, Maybe You're the Problem op Radio BNT. Wat aangevraagd door Zoe, aangezien ze daar op kantoor al sinds vanochtend ruzie hebben over hoe koud de airco moet staan. Ja, dat zijn de luxe problemen natuurlijk wel. Goddie, als laatste in de takeover van vandaag. Morgen rond 3:10 weer een nieuwe ronde takeover. Dat morgen op Radio BNT. Zometeen eens even kijken naar het regionieuws en het weer voor vandaag. 31 à 32 graden richting 38 aan het einde van de week. Ik zie zon, zon, zon en nog meer zon.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft een 34-jarige man aangehouden voor de steekpartij die gisteravond laat plaatsvond in het centrum van Roermond. Bij het incident in de Bergstraat raakte 1 persoon gewond. De dader sloeg na de steekpartij aanvankelijk op een fatbike op de vlucht, maar kon later dus alsnog door de politie worden ingerekend. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De halve marathon van Roosendaal, die voor komende zondag op de agenda stond, gaat niet door vanwege de verwachte extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. De organisatie heeft het evenement, waar jaarlijks ruim 3000 lopers op afkomen, verplaatst naar zondag 4 oktober. Ook is meteen besloten om de hardloopwedstrijd vanaf volgend jaar structureel te verplaatsen naar die eerste zondag van oktober. Volgens weerdiensten stijgt de temperatuur deze week naar tropische waarden en kan het deze vrijdag lokaal zelfs 40 graden worden. En bij een aanrijding op de Eindhovense weg in Venlo is vanochtend een brommobiel op de kop geslagen. Het voertuig botste net voor de stadsbrug met een personenauto en eindigde ondersteboven op het trottoir. De bestuurder van de brommobiel is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet nu onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

met een zweetdruppel in je naad. Is dit Radio WNT met het rijtje van Via Dua Lipa hoor je. En hetgeen waarvoor het veel te warm is, Physical. Cher hoor je, de Shubzoop Song, Passenger van Alex Warren en Black Eyed Peas. Maskenade kwam voorbij op Radio BNT. 24/7 voor Brabant en Limburg. Je ontvangt ons via DAB Plus of online radiobnt.nl. Ga je dus op vakantie, hoef je ons nergens te missen. Kun je ons gewoon checken via radiobnt.nl. Zo ongetwijfeld Erik Kreutzer ook doen. Hij is met vakantie en hoor je de komende 2 weken niet in de ochtend. En daarom hoor je vanochtend Roger Schepers. En onregelmatig hoor je mij ook in de ochtend. Ik ben er morgen vroeg om 7 uur. En ik ben er nu bij je tot aan 4 uur. Zometeen de middagshow met Roger. Met onder andere Beyoncé nog onderweg. Zometeen op Radio BNT. En die mooie van de Breakfast Boys uit de 90s. Ken je hem nog? Zing vooral mee als je hem kent.

swingen op je maandagmiddag met Beyoncé en Love on Top. Radio BNT met Backstreet Boys en Nessie Long As You Love Me ook op de radio. Het is maandag 22 juni, zweetdruppels in je naad. Mag je zometeen verkoelen onderweg naar huis in de auto? Onderweg naar huis doe je zometeen met Roger in de middagshow. Je hoort hem zometeen.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè? Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Het vliegverkeer is hervat, meldt de luchtmacht. Door de storing konden sinds begin van de middag geen vliegtuigen landen of opstijgen. Daardoor ontstonden vertragingen en werden vluchten geannuleerd. Er werd onder andere uitgeweken naar luchthavens in Rotterdam en Maastricht. De oorzaak is nog niet bekend. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Coldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. De politie in Australië heeft 2700 kilo cocaïne in beslag genomen, de grootste vangst ooit in het land. De drugs werden gevonden in Londonderry bij Sydney en waren verstopt in containers. De straatwaarde is ongeveer €500 miljoen. Twee mannen zijn aangehouden en zitten vast. In totaal zijn 8 verdachten opgepakt in het onderzoek. Het weer, veel zon, maar ook wat sluierbewolking. De wind is matig en komt uit noordelijke richting. En de middagtemperatuur ligt tussen 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden.
1: Dit was het nieuws op Radio BNT.
16: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everding is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Het muzikale oude rot in het vak, Stuart op de radio. Do you think I'm sexy? Is dat een vraag? Nou, ik heb even geen idee. 9 minuten over 4. Het is maandagmiddag. Het is 22 juni. Het is 2026. Hartelijk goedemiddag. Leuk dat je luistert. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. De middagshow is dit tot een uurtje of 6. En daar zijn we weer. Het is eigenlijk een tweede gedeelte. Mensen heb ik vanochtend mogen wakker maken om 7 uur tijdens de ochtendshow. Want Erik is met vakantie. Erik Kreutzer, je hoort het zojuist al bij Duncan. Duncan is er morgenochtend om 7 uur. En zo hebben wij een soort van wisseling van de wacht. Dus dat wordt lekker. Tot 6 uur gaan wij lekker knallen. Hashtag zin in. Als je de radio aan hebt staan, lekker in de auto of zo, zet hem vast op 1. Is leuk, hè? Dat is altijd leuk. DHB Plus. Zijn we het je 1 in toetsen. Et voilà. Radio BNT. Rundfunk BNT. Zo werkt het. En we zijn er overal en altijd met je favoriete hits en classics. En als je invloed wil uitoefenen op de Radio BNT playlist, laat van je horen via radiobnt.nl. Straks het maximaal genieten, lekker lang luisteren dilemma. En de temperaturen die gaan verder omhoog deze week, vrienden. Komende vrijdag heb je het gehoord, juist in het nieuws. 40 graden wordt er verwacht. 40! Ik bedoel, dit is warm. Maar ja, goed, die 3 graden erbij, dat zal het hem ook niet doen, denk ik.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Waar blijf je nou?

0: TikTok.
1: Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

Alphabeat op de radio. En je hoort Fascination. Wat een hit is dat, zeg. Hey, heerlijk. En lekker om hem even terug te horen. Tijdje niet gehoord trouwens, deze. Het is Radio BNT op de maandag, vrienden. En heel veel mensen die er denk ik voor gekozen hebben om thuis te werken, voor zover mogelijk, gezien de temperaturen. En ik snap het, of je nou op kantoor bent of in een fabriek of whatever, je kunt niet altijd thuis werken. Als je bij een bedrijf werkt waar je aan een balie staat en mensen te woord moet staan, dan wordt het al heel erg lastig. Dan kun je telefonisch doen, maar aan een balie kan dat natuurlijk niet. Daar werkt dat niet. Dus sterkte aan iedereen die dat niet kan. Maar dit soort temperaturen die nodigen natuurlijk wel uit om je werk gewoon lekker uit te voeren, maar als het dan kan, vanaf thuis natuurlijk. Of je moet heel veel lekkere verkoeling hebben op de plek waar je zit. Overdag, dat kan natuurlijk ook. Hoewel, als je de avonddienst ingaat, of de middagdienst, wat je wil, dan moet je nog gaan beginnen met werken. En ook dan is die temperatuur uiteraard erg belangrijk. Die is eigenlijk gewoon altijd belangrijk. Maar ja, na gelang de avond voordat gaat de temperatuur, lijkt het iets naar beneden. Het is wel ietsie pietsie. Zoveel zal het niet zijn. Opmerkelijk

0: Ze is 44. En dat heeft haar zus ook ooit gedaan. En Kim Kleister is ook ooit een keer teruggekomen nadat ze gestopt is. En die won toen het toernooi. Dus er kan uiteraard nog van alles. Serena gaat meedoen. Hoe was je weekend? Was het lekker? Nou ja, mijn weekend in ieder geval wel. Pinkpop geweest en... voor de rest eigenlijk gewoon wel een beetje rustig aan. Want ja, het is wel zo, zonder lekker te willen klagen... dat het weer je afmat, hè, die temperaturen. Vrienden, het maximaal genieten, lekker lang luisteren, dilemma. Ik ga twee liedjes aan je voorschotelen. Eén van die twee gaan we draaien in een maximaal genieten, lekker lange uitvoering. En we gaan eventjes naar Pinkpop afgelopen weekend. Ik ga je de keuze voorhouden of het nummer Sphinx van Direct... of we gaan voor Forest van The Cure. The Cure sloot afgelopen zaterdag af. Direct was gisteren de ene laatste band op de main stage tijdens Pinkpop. Dus we gaan kiezen tussen of Sphinx van Direct of Forest van The Cure. Welke wil je horen in de lange uitvoering? Ik zou zeggen, stuur een berichtje Cure naar radiobnt.nl... of stuur Direct een berichtje Direct naar Radio BNT. Dan hoor je straks na 4:30 jouw voorkeur op de radio. Of Forest van The Cure of Sphinx van Direct. Dus stuur een berichtje Direct naar radiobnt.nl... of Cure naar radiobnt.nl. Ja, en dan hebben we ook nog, dat is eigenlijk superleuk... die leuke Helene Fischer-actie.
1: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
2: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
1: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
2: Op 30 juni.

0: Jaman, Bob Marley, Iron Lion, Zion. Lekker lig je misschien aan een zwembad met de radio op BNT. Dat zou toch leuk zijn? Ik hoop het voor je. Ik gun het je zo. Want dat betekent dat het eigenlijk wel een klein beetje goed gaat. Dan leid je aan het sortiment van Twitch-leven-gevoel, volgens mij. Heerlijk. Ja, nou, ik zit hier in mijn aircootje radio te maken, dus ik vind het ook prima. Komende vrijdag is het 40 graden, zeggen de meteorologen. Mag ik de ochtendshow doen en de middagshow. Dus, nou, weet je, dan kan mijn aircootje mij weer prima helpen, hoor. Het is 5:01. Wat wordt het Direct of The Cure? Binnen een paar minuten weet je het wat we gaan draaien. Want wat heb jij doorgestuurd naar radiobnt.nl? Of Direct of The Cure natuurlijk. Eerst kijken we even naar het weer. Vandaag max in het zuiden van het land 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Daar kan hier en daar een klap onweer vallen. En dat is eigenlijk ook wel logisch. Want ja, het is nu behoorlijk warm. Dus die druk moet ergens van de ketel. Nagelang de week verder vordert gaat de temperatuur ook verder omhoog. Om dus vrijdag tropisch uit te komen bij 40 graden. Het zou zomaar kunnen zijn dat de eerste code oranje in het kader van hitte uitgeroepen gaat worden in Nederland. We gaan weer records breken en Cool is erbij.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft een 34-jarige man aangehouden voor de steekpartij die gisteravond laat plaatsvond in het centrum van Roermond. Bij het incident in de Bergstraat raakte 1 persoon gewond. De dader sloeg na de steekpartij aanvankelijk op een fatbike op de vlucht, maar kon later dus alsnog door de politie worden ingerekend. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De halve marathon van Roosendaal, die voor komende zondag op de agenda stond, gaat niet door vanwege de verwachte extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. De organisatie heeft het evenement, waar jaarlijks ruim 3000 lopers op afkomen, verplaatst naar zondag 4 oktober. Ook is meteen besloten om de hardloopwedstrijd vanaf volgend jaar structureel te verplaatsen naar die eerste zondag van oktober. Volgens weerdiensten stijgt de temperatuur deze week naar tropische waarden en kan het deze vrijdag lokaal zelfs 40 graden worden. En bij een aanrijding op de Eindhovenseweg in Venlo is vanochtend een brommobiel op de kop geslagen. Het voertuig botste net voor de stadsbrug met een personenauto en eindigde ondersteboven op het trottoir. De bestuurder van de brommobiel is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet nu onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land vertraging bij Den Bosch op de A2 naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg heb je 25 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. Tussen Gorkum en Everdingen is de weg voorlopig dicht vanwege langdurige werkzaamheden. En de A58 Tilburg-Breda tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof doe je er 10 minuten langer over door een ongeluk. Maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeers.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar.
0: Het is The Cure geworden en Forest.

0: Ah, er kwamen toch wel aardig wat suggesties binnen, hoor. Nou ja, suggesties, we hadden er eigenlijk maar twee. Maar het was toch net iets meer dan direct voor The Cure. Forest hoorde je op Radio BNT. Staat op het album 17 Seconds. En ja, dat is misschien wel een beetje uit de echte new wave tijd. The Early Years van The Cure. Later volgden hits als Caterpillar, In Between Days. Natuurlijk Close to Me, Why Can I Be You, Lullaby. En Just Like Heaven. Maar deze, dat was eigenlijk degene die jullie het liefst wilden horen ten opzichte van de Sphinx. Beetje van de direct. Dankjewel voor het sturen naar Radio BNT. NT.nl. Deze is ook toegevoegd aan de Maximaal Genieten playlist op Spotify. Die vind je via radiobnt.nl/maximaalgenieten. Daar staan ze allemaal in. En morgen gaan we weer zo'n duivels dilemma tussen twee lange liedjes aan je voorleggen. En dan laat jij maar even weten wat je graag zou willen horen. Deze hoorde je in ieder geval nu op de maandag. Het begin van de nieuwe werkweek. En dat is lekker, vrienden. Als je op dit moment Keep on the Good Work bezig bent, dan houdt de radio op BNT. Precies, dat is wat ik zeg. En als je bij jezelf denkt van, goh, ik zou wel wat andere liedjes nog willen horen op de radio. Dat kan. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 12 uur 's ochtends is er In de Baas zijn Tijd. Programma dat jij samenstelt. Misschien samen met je collega's, waardoor je nog beter kunt functioneren op je werkplek. Stuur een lange lijst met liedjes naar radiobnt.nl en hoor ze misschien morgenochtend al terug op de radio.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, ja, die actie is vandaag gestart en er wordt al druk geappt in de appbox, zag ik daar straks. Want de hele week tussen 10 en 4 uur hoor je ergens verborgen een liedje van Helene Fischer. Zodra je dat liedje hoort, dan app je Helene Fischer naar radiobnt.nl en maak je direct kans op tickets voor haar concert op 30 juni aanstaande in het Gelderdoom in Arnhem. Daar kun je bij zijn. Heel goed opletten, de radio aan laten staan. Want elke dag tussen 10 en 4 uur hoor je ergens verborgen muziek van Helene Fischer. Hoor je die plaat voorbij komen? Zo snel mogelijk Helene Fischer. Appen naar radiobnt.nl en je maakt kans op tickets. Dus 30 juni, dan staat

Papers. You're the baby Rockstar Faithless. Een nieuwe religion om 4:15 op BNT. My favorite waste of time. Owen Paul daarvoor uit 86. Eendagsvlieg. En oorspronkelijk was het een liedje uit 82. Zou je dat wel een keer laten horen? Volgens mij heeft dat niet echt veel zoden aan de dijk gezet. Het is Radio BNT middagshow, vrienden. Maandag 22 juli 2000. En wat is het alweer? 26? De verjaardag van onder andere Cyndi Lauper, Meryl Streep. Maar misschien ook van jou. Of ken je iemand die jarig is vandaag op 22 juni? Laat dat even weten. Dan kunnen we hem of haar feliciteren. Samen met Hermanie Miserabel. Want die heb ik elke dag in de middagshow tot mijn beschikking om even live een mopje te spelen en iemand te feliciteren. En een eervolle vermelding op de radio is altijd leuk. Dus ken je iemand die jarig is vandaag of morgen of overmorgen of whatever. Wanneer dan ook, laat het even weten via radiobnt.nl. Dan gaan we hem of haar feliciteren op de radio. Vergezeld van een heuse herrie-menie. Hoe vet is dat? Dat ga je allemaal meemaken. Het was mijn weekendje wel, vrienden. Pinkpop hebben we gehad, toppers hebben we gehad. We hebben een leuk feestje in Eindhoven gehad. Een foute party. Waar Melanie C onder andere optrad. En een reunie van de Spice Girls is toch niet op de hand. Maar met Mel C gaat het goed. Ze treedt weer op. In oktober is ze in ons land. Treedt ze op ergens in Amsterdam. Dus heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Wordt allemaal spannend. Het is de BNT Middagshow. Ik zei het al, tot een uur of zes. We draaiden Owen Paul net uit de jaren 80. Meer jaren 80 muziek vanavond. In het enige ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Tussen 7 en 9 uur, 2 uur lang, alleen maar de lekkerste ethisch. En je mag daar ook gaan raden voor leuke prijzen wellicht. Want er is een stamgast elke maandagavond. Aan de hand van hints mag jij gaan raden of er

World, hold on, people get ready. Bob Sinclair en Steve Edwards op Radio BNT. En dit was Golden van Hendrix. Een dikke vette hit, nog niet zo heel lang geleden in de hitparade. Volgens mij gebeurde dat ergens in 2025. Vrienden, we steken de fik erin. Met deze droge temperaturen moet je uitkijken voor bosbranden. Ook in het zuiden van Nederland. Ellie Goulding.

0: Twente.
1: De zomer is aan. Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier, nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
6: ANWB en gaan.
7: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. De voormalige Zuid-Koreaanse minister van Justitie Park Sang-jae is veroordeeld tot 25 jaar cel wegens zijn rol bij de afkondiging van de staat van beleg door president Yoon Suk-yeol in december 2024. Volgens de rechter speelde hij een sleutelrol in de voorbereiding van de noodtoestand en mogelijke arrestaties van oppositieleden. Het Spaanse Hoge Rechtshof heeft de oud-minister van Transport José Luis Ábalos veroordeeld tot 24 jaar cel wegens omkoping, verduistering en deelname aan een criminele organisatie. Zijn voormalige assistent en chauffeur kreeg 19 jaar, een zakenman 4,5 jaar. Het gaat om de eerste veroordelingen in het zogeheten Koldo-proces rond de coronamaskerfraude in Spanje. En dan het weer. Het blijft nog lang zonnig vanavond. De noordoostenwind is zwak tot matig. Vannacht daalt de temperatuur naar 13 tot 18 graden. De komende dagen stijgt de middagtemperatuur nog verder. Morgen ligt die tussen de 28 en 32 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Barneburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Dus knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59, Den Bosch-Zierikzee, tussen Maden en knooppunt Zonzeel, een kwartier vertraging. Dan de N256, Goes-Zierikzee, in beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
12: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Janet Jackson. What have you done for me lately? Ik kan me nog herinneren toen dit liedje in de hitparade stond. Dat was 1986. Stond ze er ineens met twee hits in. Ook nog beide in de top 10. Die andere was Nasty. En dat stond allebei op het album Control. Voor de nerds onder ons. 6:05. Goedemiddag. Deel 2 van de middagshow. Je weet het, de Mens Fijn Radio Feuilleton bestaande twee episoden. Episode 2 is zojuist begonnen. Als je op de weg zit op dit moment. 33 graden ruim in het zuiden van Nederland. Dan zet je de radio een klein beetje harder. En programmeer hem even in je auto als je DAB Plus hebt op cijfertje 1. Het is altijd handig als je 's ochtends in de auto stapt. Klik 1 en je hebt Radio BNT op. Hoe vet is dat? Overal en altijd in heel Limburg en Brabant via DAB Plus. Wereldwijd via radiobnt.nl. En als je denkt, ik zit op de weg. Ik heb het zo fucking heet op dit moment. Ik heb een aircootje, gaatje hoger, maar ik heb wel een lekkere plaat die ik graag zou willen horen op de radio. Nou, dan ruimen we er even dadelijk eentje in. En dan mag jij dat bepalen. RadioBNT.nl, dat is het adres wat je mag gebruiken. Je mag ons bereiken. 24/7. We zijn er overal en altijd, Winnie. Ja. Ik moet zeggen, nadat ik gisteravond om 12:30 in mijn bedje lag, vanochtend om 7:00 de ochtendshow heb gedaan, voel ik me best wel fit eigenlijk. Ik denk als ik vanavond ga zitten dat de luikjes ineens bam dichtvallen. Maar op dit moment gaat het eigenlijk heel erg goed. Dus ik mag helemaal niet klagen. Ook de stem klinkt best goed. Ben ik te volgen? Ja, hè? Nou, mocht het niet zo zijn, laat het even weten.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: Hij was goed op Pinkpop, joh.

Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

I can stop. Bij naar het vakje T, als je het hebt over het alfabet. Toto, Stop Loving You op Radio BNT uit Past to Present. Zo heette de verzamelaar waar dit op stond. Maar er is nog een album waar het op stond. The Seventh One namelijk. Pamela en Mushanga kwamen daarna nog als singles van dat album. En dan hebben we het over 1987/88. Juist, ja, het EK voetbal. En dat doet mij altijd denken aan Pamela. EK voetbal, dat associeer ik met Pamela, de hit van Toto. Ik weet ook niet waarom, maar het is zo. Mr. Noordel, Teddy Swims daarvoor. Afgelopen vrijdagavond te zien op Pinkpop. En dat was fantastisch. Waanzinnig goed. Ik heb het niet op het terrein zelf gezien. Ik heb het op tv gecheckt, moet ik zeggen. Maar wat een vette show. De man is helemaal getatoeëerd, mocht je hem niet kennen. Zijn hoofdje, alles. En ja, hij is gewoon één met het publiek. En dat is leuk. Hij speelt zo in, die mooie interactie die er is. Een dijk van een stem, heel veel mooie liedjes. En ja, er komt meer materiaal van hem aan. Er zijn nu twee albums uit, zover ik weet. Het is tijd voor nummer 3, want dit Mr. Know-It-All staat daar bijvoorbeeld al niet op. Dus er moet wat nieuws komen. Maar dat had wat mij betreft ten opzichte van 21 Pilots beste headliner mogen zijn afgelopen vrijdag. Maar goed, de beste stuurlui staan aan bal. Pinkpop 55 is voorbij. En het was een mooie met de hoogmis gistermiddag. Wat was het bijzonder, zeg. Wat hebben we staan swingen. Als ode aan het Limburgse lied traden daar Frans Pollux, Lex Uiting, John Tana, Beppy Kraft, Rowan Herzen, Treksek, Blackbird. Ja, de heideroosjes notabene. Weliswaar met een andere bassist. Die waren er ook. Pablo van der Poel van The Wolf. Die daar een fantastisch volkslied inzette. Nederlands volkslied aan het begin. Limburgs volkslied, sorry. En Jeroen van Koningsbrugge als pastoor Adriaanse in draadstaal presenteerde. Hij deed de mis eigenlijk. Het was de pastoor. Ja, het was fantastisch. Het was echt genieten. Het was echt leuk. Mooi om met name Limburg weer eens even op de kaart te zetten. En zo moet Brabant ook op de kaart. Staat al op de kaart natuurlijk. Maar dat kan op heel veel andere manieren ook nog. Dus ja, misschien is dat een leuk idee voor Paaspop volgend jaar. Hè? Om dat te doen. Het is de middagshow op Radio BNT, vrienden. En als je ons wilt bereiken, kan dat via radiobnt.nl. Als je bijvoorbeeld je favoriete plaat wil aanvragen op de zender, dan kan dat uiteraard. Gaan we zo dadelijk even voor je draaien ergens. Laat maar even weten wat je wil horen, dan komt het vanzelf. Pump Up The Jam was de nummer 1 hit. En er moest een opvolger komen voor Technotronic. Met Valley deden ze Pump Up The Jam. Dit was Get Up Before The Night Is Over. Get up on your

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert.

0: Pierre stuurt een berichtje en die zegt... ik zou eigenlijk heel graag Born With A Broken Heart willen horen van Damiano David. Gaan we zo dadelijk even doen. One to One, van Jason Derulo was dit. En daarvoor Jong en Don. En die was van Tino Martin. Eigenlijk is die best wel leuk, deze van Tino Martin. Ik heb het normaal niet zo op hem, maar ik vind dit wel weer een erg leuk liedje van hem. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Of misschien heb je toch het gore lef om buiten de barbecue aan te slingeren met 33 graden. Dan wens ik je uiteraard ook smakelijk eten. Draai je worstje om, zet er wat drank bij... liefst zonder alcohol, lijkt mij veiliger nu. En flink smeren, dat is het juiste devies. Heerlijk. 1:06. We kijken even naar het weer. Maximaal in het zuiden van het land 33 graden. Vanavond blijft het nog lang warm. Er kan hier en daar een klap onweer vallen. De temperaturen gaan naar gelang de week voordat verder stijgen... en komen 40 graden uit... dat gaat helemaal goed, hè? Er komen komende vrijdag op tropische waarde van 40 graden uit. Goedemorgen. 40 graden, jongens. De eerste records gaan gebroken worden als er een code oranje afgegeven wordt... voor de hitte, zeg maar. Normaal gaat het over het gevaarlijke weer, maar dit is hitte, ook gevaarlijk. Dus we gaan echt een hittegolf tegemoet... en hele tropisch warme temperaturen de komende dagen van de week. Dus probeer daar een klein beetje rekening mee te houden, alsjeblieft. Goed smeren en voor de ouderen en zwakkeren onder ons... wees alsjeblieft voorzichtig. Ja, zwakker klinkt dan weer niet goed, maar qua gezondheid bedoel ik dan. Wees een beetje voorzichtig, pas goed op jezelf. Houd ook de dieren goed in de gaten. Schapen, koeien, varkens en paarden natuurlijk. En ook je huisdieren, let er eventjes op. Geef ze wat extra vocht. En ik kan alleen maar zeggen... ik heb dat vaker al geroepen de afgelopen dagen. En ik weet dat het misschien flauw is, maar het is wel wat het is. Smeer je hond goed in... en houd je poes nat.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De politie heeft een 34-jarige man aangehouden... voor de steekpartij die gisteravond laat plaatsvond... in het centrum van Roermond. Bij het incident in de Bergstraat raakte 1 persoon gewond. De dader sloeg na de steekpartij aanvankelijk op een fatbike op de vlucht... maar kon later dus alsnog door de politie worden ingerekend. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De halve marathon van Roosendaal, die voor komende zondag op de agenda stond... gaat niet door, vanwege de verwachte extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. De organisatie heeft het evenement, waar jaarlijks ruim 3000 lopers op afkomen... verplaatst naar zondag 4 oktober. Ook is meteen besloten om de hardloopwedstrijd vanaf volgend jaar... structureel te verplaatsen naar die eerste zondag van oktober. Volgens weerdiensten stijgt de temperatuur deze week naar tropische waarden... en kan het deze vrijdag lokaal zelfs 40 graden worden. En bij een aanrijding op de Eindhovense weg in Venlo... is vanochtend een brommobiel op de kop geslagen. Het voertuig botste net voor de stadsbrug met een personenauto... en eindigde ondersteboven op het trottoir. De bestuurder van de brommobiel is ter plaatse door ambulancepersoneel... behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet nu onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land is het aansluiten bij Den Bosch op de A2 richting Utrecht. Tussen Sint Michiels Gestel en Waardenburg doe je er 35 minuten langer over. Dat komt omdat de andere route vanuit Brabant naar Utrecht, de A27, is afgesloten. Tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En dat gaat een tijdje duren. Er zijn er langdurige werkzaamheden. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg heb je tussen Best en Moergestel 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59, Den Bosch-Zierikzee, tussen Made en knooppunt Zonzeel, een kwartier vertraging. Dan de N256, Goes-Zierikzee. In beide richtingen tussen Colijnsplaat en Zierikzee doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: En er werd aangevraagd via radio.bnt.nl. Dus dan draaien we dat uiteraard ook. Jos deed dat ook. Die wil er ook een horen. Jouw verzoekje komt er zo aan. Jos staat klaar. De kleur is geel. Moet je denken, huh? Ja, je hoort het zo en dan begrijp je wat ik bedoel. De tijd op dit moment, 6:08.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij de podcast.
0: Je checkt de podcast via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Meest recent is Rob van Wijtswinkel. Rob is iemand die gewerkt heeft bij diverse ministeries. Ministerie van OCW, ministerie van Financiën heeft hij gewerkt. Hij heeft interim werkzaamheden gedaan als interim gemeentesecretaris, algemeen directeur voor de gemeente Arnhem, Nijmegen en Heerlen, waar hij op dit moment nog aan het werk is. Hij is een kunstliefhebber, houdt van muziek, met name Simple Minds vindt hij helemaal geweldig en is geboren in Tilburg. Interessant gesprek met Rob van Wijtswinkel, moet je zeker even luisteren, want het is een hele vrolijke gast. Dus een hele leuk, vrolijk gesprek hebben we en dan kun je daar van genieten als je gewoon lekker in deze warme temperatuur een beetje achterover ligt met twee oortjes in of zo. Als je denkt van, weet je, ik vind dat maar prima, even een podcastje luisteren. Dan zou de podcast een hele goede optie kunnen zijn. Ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem ook met je eigen socials. Er komt een mooie nieuwe podcast aan. Heeft te maken met de hoogmis op Pinkpop. Daar zijn we druk mee op dit moment. En je kunt de oude podcasts checken met onder andere Blackbird, met Beppie Kraft, met John Taal, met Erwin, met Robbie Valentine, met Graham Goldman van Andrew Goldman en Golden, ja, Goldman en Gold, zeg maar, Gold en Goldman, nou, weet je, Wax, 10cc, daar zat hij in, Godly and Cream, dat wilde ik zeggen, daar zat hij ook in. Ja, dat zou je kunnen checken. Young Gun, Silver Fox, die overigens volgend jaar naar Heerlen komen, onder andere om daar op te treden. Goed, ik kan zo nog wel even doorgaan. Check die podcast, vinden wij eigenlijk alleen maar leuk. Hebben we nog iets leuks? Ja, ik heb nog zeker iets leuks.
1: Met Radio BNT naar Helene Fischer.
0: Ja, en zij staat op 30 juni aanstaande in het Gelderdoom in Arnhem. En wij sturen je daar naartoe. Hoor jij tussen 10 en 4 uur deze week muziek op de radio van Helene Fischer? Stuur dan even een berichtje met Helene Fischer via de app naar radiobnt.nl. Als je daarop inlogt, dan zie je stuur appje. Nou, vul daarin Helene Fischer. Et voilà, een kind kan de was doen. Kom bij ons terecht en je maakt zomaar kans op tickets voor Helene Fischer live in het Gelderdoom in Arnhem op 30 juni aanstaande. Dan gaat dat allemaal gebeuren. En wat hebben we daar met z'n allen zin in?

Ja, zo klonk het gisteren. Dat doen we natuurlijk niet, hè. Max and Annie Grammer, The Thing I Love op Radio BNT. 12 minuten voor 5, voor 6 zelfs. Het gaat allemaal sneller dan je denkt, zeg maar. Met daarvoor Yellow and the Rays uit de jaren 80. Even gedraaid voor Jos. Die wilde hem graag horen vorige week al. En ik zag hem liggen, ik denk, in de... Hoe zeg je dat? In de appbox. Ik moet hem even meenemen, want dat hadden we beloofd natuurlijk, hè. Jij vraagt aan wat je wil horen. En wij gaan dat uiteraard voor je draaien. Geen enkel probleem. Ik ben intussen even een liedje aan het zoeken om te draaien. Is ook aangevraagd, maar is ook iets wat je regelmatig voorbij hoort komen bij BNT. En eigenlijk is het een eendagsvlieg, terwijl ze eigenlijk best wel leuke liedjes hebben uitgebracht destijds. Dus ik zoek even rustig. Komt allemaal goed. En ik hoor je denken van, oh, maar hoe zit dat dan? Ga je hem wel vinden? Nou, nee, het gaat me inderdaad even niet lukken. Op een of andere duistere manier lukt het mij even niet om een liedje te vinden wat ik zoek. Dan maken we ons nog even op voor de actie die we hebben als het gaat om Helene Fischer. Wat je moet doen is inderdaad eventjes gewoon de radio aan te staan, opletten. Tussen 10 en 4 hoor je deze week muziek van Helene Fischer. Zodra je dat hoort, even Helene Fischer appen naar radio bnt.nl en maak kans op tickets.

voor 6 op Radio BNT. Vanavond is 7-9 het Radio BNT Ethisch Café met Raoul Moreau. Het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Met alleen maar ethisch. 2 uur lang op de radio tussen 7 en 9. Veel plezier daarmee. Morgenochtend om 7 uur werkt Duncan Frusje. Erik is met vakantie 2 weken. Erik Kreutzer. En daarom nemen wij de honneurs waar. Duncan en Nick deze week. En volgende week Erik Kerkhoff. Dus dat komt allemaal goed. Als je ons wilt bereiken, kan dat op welke manier dan ook. RadioBNT.nl. Je weet het, in heel Limburg en Brabant via DHB Plus. Wereldwijd via RadioBNT.nl. Ik heb hem gevonden, vrienden. Rockin' and rollin' on your radio now. Liquido Narcotic.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een tweejarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Maak je huis schoon en fris met Wibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty-ontvetter, spray plus navel, diverse varianten, 2 stuks voor maar €5. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op Wibra.nl. Dat doe je goed. Wibra.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Campina Lang Lekker Liter pakken? 2 plus 3 gratis. Alle Unox soep en zak ook 2 plus 3 gratis. En alle Ariel Pots Plus, Vloerbaar Plus en de Big One ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. Volgens vakbond FNV hebben veel beveiligers op Schiphol te weinig tijd om veiligheidscontroles zorgvuldig uit te voeren. Dat meldt ANP en blijkt uit bijna 200 meldingen. Medewerkers klagen ook over hoge werkdruk, agressieve passagiers en onvoldoende begeleiding. FNV noemt de situatie zorgwekkend en vindt dat veiligheid nooit ondergeschikt mag zijn aan kostenbesparingen. Een 45-jarige man is zwaar gewond geraakt nadat hij op het strand van Vlissingen werd overreden door een tractor terwijl hij in een tentje lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend. De politie onderzoekt de toedracht en heeft de tractor in beslag genomen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
7: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
6: Op 30 juni. De avond van Radio

0: Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft een 34-jarige man aangehouden voor de steekpartij die gisteravond laat plaatsvond in het centrum van Roermond. Bij het incident in de Bergstraat raakte één persoon gewond. De dader sloeg na de steekpartij aanvankelijk op een fatbike op de vlucht, maar kon later dus alsnog door de politie worden ingerekend. Over het motief van de dader is nog niets bekend. De halve marathon van Roosendaal, die voor komende zondag op de agenda stond, gaat niet door vanwege de verwachte extreme hitte en hoge luchtvochtigheid. De organisatie heeft het evenement, waar jaarlijks ruim 3000 lopers op afkomen, verplaatst naar zondag 4 oktober. Ook is meteen besloten om de hardloopwedstrijd vanaf volgend jaar structureel te verplaatsen naar die eerste zondag van oktober. Volgens weerdiensten stijgt de temperatuur deze week naar tropische waarden en kan het deze vrijdag lokaal zelfs 40 graden worden. En bij een aanrijding op de Eindhovense weg in Venlo is vanochtend een brommobiel op de kop geslagen. Het voertuig botste net voor de stadsbrug met een personenauto en eindigde ondersteboven op het trottoir. De bestuurder van de brommobiel is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld aan zijn verwondingen, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De automobilist kwam met de schrik vrij. De politie doet nu onderzoek naar de exacte toedracht van de botsing. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

0: Thee.
1: De zomer is aan.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat, always maandverband en inlegkruisjes 5 voor 10 euro. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
9: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
10: Dat gaan we vieren.
9: Met deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89. Dus nu naar de goedkoopste supermarkt. Aldi.
11: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
12: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
13: Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. Een 37-jarige vrouw uit Zeewolde is afgelopen nacht zwaargewond aangetroffen in haar woning. Zij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar kort na aankomst. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en heeft een 33-jarige man aangehouden als verdachte. Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Amerikaanse centrale bank Fed, is op 100-jarige leeftijd overleden. Hij leidde de Fed van 1987 tot 2006 en stond bekend om zijn vertrouwen in de vrije markt. Na de kredietcrisis van 2008 erkende hij dat onvoldoende toezicht op banken had bijgedragen aan de financiële problemen. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni.

0: Dit is een inkoppertje, hè? Het ligt tamelijk voor de hand dat we met deze temperaturen Riguera en Vamos a la Playa op de playlist zetten. Misschien wel de leukste zomerrit uit de jaren 80.
1: Raoul Moreau.
0: Maar het klinkt als een vrolijk en onbezorgd zomers vakantietafereel. Maar eigenlijk is het verhaal achter het liedje helemaal niet zo leuk. Het nummer gaat namelijk over de situatie op een strand nadat er een atoombom is ontploft. En dat leverde radioactief zeewater op. De originele demo die klonk trouwens heel anders. Dat was meer een donkere kruising tussen Kraftwerk en Depeche Mode. En het was producer Carmelo La Bionda die het nummer omtoverde tot de zomerse versie die we nu kennen. Goed gedaan, meneer La Bionda. Riguera dus in het ethisch café. En vamos a la playa. Zullen we dat maar doen dan?
2: Radio BNP.
0: Goedenavond allemaal. 6:30 over 7. Leuk dat jullie luisteren. Dit is Radio BNT. Het nieuwe radiostation voor Limburg en Brabant. Overal te ontvangen, aldaar via DAB+. Maar waar ook ter wereld, natuurlijk ook via Radio BNT.

Dit was in 1985 de tweede hit van het album A Secret Wish van Propaganda. De eerste single waarmee ze toen een gigantisch succes hadden, dat was natuurlijk Duel Eye to Eye. En je hoorde de opvolger, dat was P Machinery. Vandaag natuurlijk ook weer een favoriete top 3. Zo dadelijk, zo tegen 19:30 gaan we die weer uitzenden. We hebben een stamtafelgast waar ik je hints voor ga geven. En natuurlijk gaan we ook weer kijken wat er deze week in het nieuws was in de 80's. Na deze doen we dat.

0: Het verhaal over de eenzame man in een huis op de heuvel die bang is voor de liefde, maar er tegelijkertijd wanhopig naar op zoek is. Fleetwood Mac en Big Love.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: We gaan het weer even op een rijtje zetten voor je wat er deze week in het nieuws was in de jaren 80. Premier Van Agt die overhandigt op 27 juni 1980 de huissleutels aan de 37 eerste inwoners van Almere stad. En in 1981 is How About Us van Champagne deze week de best verkochte single in ons land. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, de voormalige NAVO-bevelhebber Alexander Haig, treedt op 25 juni 1982 af na verschillen van mening met president Ronald Reagan. Zijn opvolger wordt minister van Financiën George P. Schulz. Jan Raas die wordt op zondag 26 juni 1983 Nederlands kampioen wielrennen. Hij laat op de finishlijn in Geulen Henk Lubberding en Adrie van der Poel achter zich. En in 1984 waren deze week de Karate Kid, Bachelor Party en Gremlins 2 de best bezochte films in de Limburgse en Brabantse bioscopen. Terroristische Sikhs die eisen op 23 juni 1985 de verantwoordelijkheid op voor het opblazen van een toestel van Air India dat met 329 mensen aan boord neerstort in de Atlantische Oceaan ten zuidwesten van Ierland. Er zijn geen overlevenden. In 1986 staat Janet Jackson deze week op nummer 1 in de top 40 met What Have You Done For Me Lately. Gaan we zo voor je draaien. Eerst vertel ik je nog dat Egbert Strooyer en Bernard Schnieders op 27 juni 1987 de zijspanklasse van de TT van Assen winnen. Legendarische namen in de motorsport, hè? Strooyer en Schnieders. Nog meer sport. Nederland wint op 25 juni 1988 in München het EK voetbal door in de finale de Sovjet-Unie met 2-0 te verslaan. Doelpuntenmakers zijn aanvoerder Ruud Gullit en topscorer Marco van Basten. En dan nog 1989. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oostenrijk en Hongarije knippen op 27 juni van dat jaar een gat in het ijzeren gordijn.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Dat hebben we je dus bij deze weer even op een rijtje gezet. Wat wij gaan doen is Janet Jackson draaien. What Have You Done For Me Lately? Had ik je beloofd?

Janet Jackson. And What Have You Done For Me Lately? Deze week in 1986, dus nummer 1 in Nederland. De tekst gaat over een gefrustreerde vrouw in een relatie. En die tekst die was erg persoonlijk voor Janet Jackson destijds. Het nummer werd namelijk geschreven kort nadat haar huwelijk met zanger James DeBarge op de klippen liep. En in de videoclip bij dat nummer was trouwens een nog hele jonge Paula Abdul te zien. Zij was destijds al een professioneel danseres en ook choreografe. En ze hielp dus mee met de strakke dance moves in die videoclip. Jij luistert naar het Ethisch Café bij Radio BNT met zo dadelijk weer een favoriete top 3, had ik je verteld. En daar gaan wij nu langzaam naartoe werken. Ik zie de 3 plaatjes hier staan op mijn playlist. Ik ga ze nog niet verklappen. Je moet nog heel even geduld hebben. Niet zo gek lang hoor, na deze vertellingetje. Oh, en oud zijn dit.

0: zusje van zijn toenmalige vriendin. En het was Jana's droom om zangeres te worden. En Daryl Hall die nam een demo op, zodat hij kon laten horen hoe het precies gezongen moest worden. En toen hun platenbaas de demo hoorde, toen was hij zo enthousiast dat hij eiste dat Hall & Oates het zelf zouden uitbrengen. En dat dus niet Jana Allen het liedje mocht gaan inzingen. Kiss on my list.
1: De favoriete top 3.
0: Ja, we hebben een heel leuk berichtje gekregen van Anja Blummel uit Schijndel. Zij schrijft, als er één film uit de jaren 80 bij mij is blijven hangen, dan is het wel Dirty Dancing en dan druk ik me nog zacht uit. Ze schrijft vervolgens, ik heb hem volgens mij minimaal 3 keer in de bioscoop gezien en daarna nog talloze keren op video en op tv. En je mag me dus met recht een Dirty Dancing fan noemen. Toen ik de oproep hoorde om een favoriete 80's top 3 in te sturen, wist ik één ding zeker. Dat moesten 3 liedjes uit Dirty Dancing worden.

0: dat was toch een van de topfilms toch wel, hè? En er zijn ook tophits uit voortgekomen. En die staan allemaal in de favoriete top 3 van Anja. Dus die gaan we voor je draaien.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: toen ik Dirty Dancing noemde en dat er 3 nummers aan zouden komen uit die film, toen wist jij al genoeg natuurlijk, hè?
1: De favoriete top 3.
0: Daar moest en zou natuurlijk The Time of My Life tussen zitten van Bill Medley en Jennifer Warnes. De mega hit uit die film. En natuurlijk de favoriete 80s plaat van Anja Blummel uit Schengel.

een Dirty Dancing jasje aandoen. Leuk. Je hoorde ook Hungry Eyes van Eric Harmon en Patrick Swayze met She's Like the Wind. Hartstikke bedankt, Anja, voor het doorgeven van deze leuke top 3. Thema gerelateerd, dat vinden wij ook leuk, hè? Als jij misschien volgende week een top 3 wil horen met alleen maar zomerhits uit de jaren 80, zou ook leuk zijn. Laat het me weten. Ga naar radiobnt.nl en stuur me een WhatsApp-berichtje.

dit nummer had Robert Smith destijds altijd het gevoel dat de akoestische gitaar een hippie-instrument was dat niet bij The Cure paste. Maar voor In Between Days, een nummer dat je hoorde, stapte hij van dat muzikale vooroordeel af. Ze speelden het ook op Pinkpop, hè, afgelopen zaterdag. Ik weet niet of jij er bent geweest. Ik niet. Ik heb wel wat beelden gezien. En ik stond ervan te kijken hoe goed ze nog klonken. Ik had dat niet verwacht, eerlijk gezegd. Was een, overal was het oordeel toch dat het een indrukwekkend, fantastisch optreden was van The Cure dat ze gaven in Landgraaf bij Pinkpop. Ik heb ook een aantal mensen gehoord die zeiden van nou, het begon nogal gezapig hoor. En in het laatste half uur kwamen ze helemaal los met de grote hits allemaal op een rijtje. Wij draaiden een van die hits in het Ethisch Café, dat was In Between Days uit 1985. Nu we toch met jaartallen aan het gooien zijn, wij moeten even een jaartal gaan bepalen voor onze top 40, hè, straks in het volgende uur. Wij willen weer een top 40, een top 3 gaan draaien uit een top 40 lijst van ergens deze week in de jaren 80. En daar gaan we nu even voor aan het rad draaien. Kijken we wat daaruit komt rollen, welk jaar gaat dat worden? Dat wordt, even kijken waar die stopt, 1984. Daar gaan we straks de hele top 3 van draaien in het Ethisch Café. Nemen we meteen nog even de belangrijkste verschuivingen uit de lijst van toen met je door. Leuk. Ik ga eens even kijken welke plaats.

kan me zo voorstellen dat je net de barbecue hebt aangestoken en daar past wel een lekker zomersdeuntje bij, toch? Mamboleo van de Gypsy Kings, dat hoorde je langskomen in het 80's café. Is me net opgevallen dat ik je nog helemaal geen hint heb gegeven over onze stamtafelgast van vandaag. Hè? Nou, laten we dat snel even doen. We zoeken een zangeres die op 10-jarige leeftijd debuteerde op een country festival. Na afloop ging ze met een hoed door het publiek en daarmee haalde ze 235.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, deze broden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
3: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
4: Blond, blonder, blonst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Samen delen we Oranje.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenore. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar €2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006... Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. Vanaf woensdag 12 uur geldt in Midden- en Zuid-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. Dat meldt het KNMI. De waarschuwing geldt voor meerdere dagen. De temperaturen kunnen dagelijks boven de 34 graden uitkomen. Het is de 12e keer dit jaar dat code oranje wordt afgegeven en dat is een record. Het vorige record stond op 11 waarschuwingen en dat was in 2010. Bij een explosie in een aardgasterminal in Qatar zijn zeker 13 mensen omgekomen, alle met de Indiaanse of Pakistaanse nationaliteit. Daarnaast raakten 66 personen gewond zonder levensgevaar. Volgens de autoriteiten gaat het om een ongeval door een technisch probleem. Er zijn geen aanwijzingen voor sabotage. Het onderzoek naar de oorzaak loopt nog. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Café. Met nu Raoul Moreau.

Dit nummer werd geschreven door Bernie Taupin, de vaste tekstschrijver van Elton John. En het was bedoeld als een duister protestlied over de sluiting van live muziekclubs in Los Angeles. De stem van de radio-dj die je daarnet in het nummer hoorde, dat is de stem van Les Garland. En die was niet alleen dj, maar ook medeoprichter van MTV.

Dat betekent alleen maar muziekjes uit de jaren 80. En wat werden er heerlijke muziekjes gemaakt toen, hè? Ook van eigen bodem. Bloem gaan we zo voor je draaien met even aan mijn moeder vragen. Naar deze van New Shoes. Dit is I Can't Wait.

0: 1980. En dat album werd in slechts 2 dagen tijd opgenomen. En dit stond daar dus ook op, een mega 80s klassieker van eigen bodem. Bloem en even aan mijn moeder vragen.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het 80s café.
0: Zal ik je de tweede hint geven? De zangeres die we zoeken, die brak definitief door na een tour langs de grote shopping malls in Amerika. Wie zou dat zijn? Ik krijg straks nog een derde en laatste hint van mij. De stamtafelgast, dat is onderdeel van de show.

beetje een familieaangelegenheid, dit. Het nummer werd namelijk geschreven door vader Marty en broertje Ricky Wild. En zus Lief, die mocht het inzingen. Kim Wild hoorde je. De tekst gaat over een relatie waarin twee totaal verschillende mensen elkaar toch aantrekken. En dat was rechtstreeks gebaseerd eigenlijk op het huwelijk van haar eigen ouders, die ook erg verschillend van elkaar waren. Het is hitparadetijd in het Ethisch Café. Wij hebben aan het rad gedraaid, daar is uitgekomen 1984. Dus zo dadelijk gaan we de top 40 van deze week in 84 met je doornemen en de hele top 3 voor je draaien. Maar wat we dan eerst altijd gaan doen, is de nummer 1 uit de tipparade uit diezelfde week draaien voor je. Alarmschijf. Dus, wat was de alarmschijf? Deze week in 1984. Lekker nummer. Squiddy Politti en Absolute. Komt er zo aan.

Onder aanvoering van Green Guardside natuurlijk. Scritti Politti hoorde je. En Absolute. Deze week in 1984 was het alarmschijf. Ze hadden in de 80's ook nog andere leuke hitjes. Bijvoorbeeld The Word Girl en Oh Paddy, Don't Feel Sorry for the Lover Boy. Ken je ook nog wel, hè? Wij gaan kijken, zoals beloofd, naar de top 40 van deze week in 1984. Ik voel me zo verdomd alleen van Danny de Munk was met 13 weken toen de langstgenoteerde in de lijst en zakte van 15 naar 21. We hadden 5 nieuwe binnenkomers deze week in 1984, de hoogste op 25 en de eerste op 40. Uchi Brown en Wider Shade of Pale. Op 38 kwam het Klein Orkest binnen met Over de Muur en op 37 Mike Oldfield met To France. Willie Nelson en Always on My Mind enterde de top 40 op 33 deze week in 1984 en de hoogste nieuwe binnenkomer op 25. Dat was State of Shock van The Jacksons. Het ging goed met Bananarama. Steeg van 34 naar 23 met Rough Justice. En Frankie Goes to Hollywood met Two Tribes ging recht vooruit van 37 naar 22. Hier nog zo'n leuke 80's plaat. Nick Lowe en Half a Boy and Half a Man. Steeg van 36 naar 19 deze week in 1984. En van 33 naar 15 ging Wham and Wake Me Up Before You Go Go. Wat ook goed ging, van 11 naar 6 namelijk, was het nummer Let's Hear It For The Boy van Denise Williams. En dan komen we zo langzaam maar zeker bij de top 3. Daarin totaal geen beweging. Die was precies hetzelfde als een week eerder. Dat wil zeggen Roberto Giacchetti en de Scooters op nummer 3 met I Save The Day. Bob Marley en de Wailers met One Love op 2. En ja, de nummer 1 positie was toen voor Duran Duran.

Wat een hit was dit, hè? De grote hit van het derde studioalbum van Duran Duran, Seven and the Red Tiger. Met dank aan Nile Rodgers trouwens, want hij nam de oorspronkelijke versie eens goed onder handen. Hij kreeg de opdracht om er een nummer van te maken waarmee ze de internationale hitlijsten konden gaan aanvoeren. En dat lukte dus. Deze week in 1984 was het nummer 1 in de Nederlandse top 40, The Reflex van Duran Duran. Je hoorde ook nummer 2 en 3, Bob Marley met One Love en Roberto Giacchetti en de Scooters met I Save the Day. Dit is weer zo'n lekker zomerplaatje uit de

Bazaar. Wereldberoemd vanwege de loepzuivere, bijna opera-achtige zanglijnen van zangeres Antonella Ruggiero. Antonella, moet ik zeggen. Ze stond echt bekend om haar enorme stembereik. En Ticento was in 1986 niet het eerste internationale wapenfeit voor de band. Want Mattia Bazar deed in 1979 namens Italië mee aan het Eurovisie Songfestival in Jeruzalem. En ze behaalde toen de 15e plaats met het nummer Raggio di Luna. Ja, ik ken het nummer niet. Ik wist het ook niet, eerlijk gezegd. Ik was feitjes op aan het zoeken. En dan kom je dan tegen. Zo dadelijk de stamtafelgast. Naast zingen houdt de stamtafelgasten van vandaag zich ook bezig met acteren. Je hoort zo om wie het gaat.

0: Alison Moyet en Vince Clark, oftewel Yazoo. Alison Moyet scoorde natuurlijk ook een aantal leuke solo-hits in de jaren 80. En Vince Clark, die ken je ongetwijfeld nog wel van Depeche Mode. Met hun tweetjes scoorde ze een grote hit als Yazoo. Dat was Don't Go.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Ja, drie hints heb je van mij gehad, hè?

begint ze zich serieus met zingen bezig te houden. In 1981 treedt Tiffany op met Jack Reeves op een country en western festival. Na afloop laat ze een hoed door de menigte gaan en bij terugkomst zit daar $235 in. Dat was voor het eerst dat ze geld kreeg voor het zingen van liedjes. In 1982 gaat Tiffany toeren door Alaska. Ze staat daar ook op het podium met Jerry Lee Lewis en 2 jaar later tekent ze haar eerste platencontract. In 1987 verschijnt in Amerika haar debuutalbum dat simpelweg Tiffany heet. De eerste single Danny haalt de hitlijsten niet. En om toch in de picture te komen besluit haar manager om haar mee te laten doen aan een tournee langs de grote winkelcentra in de Verenigde Staten. En daar valt ze vooral op met het nummer I Think We're Alone Now. Het wordt op single uitgebracht en dat betekent de doorbraak voor Tiffany. Het wordt niet alleen een nummer 1 hit in de Billboard Hot 100, maar ook in diverse Europese landen, waaronder Nederland. Ook de ballad Could Have Been behaalt de nummer 1 positie in Amerika. En vervolgens komen I Saw Him Standing There en Feelings of Forever nog in de Amerikaanse top 10 terecht. In 1988, op het hoogtepunt van haar populariteit, belandt Tiffany midden in een conflict tussen haar manager George Tobin en haar moeder en stiefvader. Zij strijden tegen het strakke regime dat de manager voert en uiteraard de verdiensten. Dit leidt tot een rechtszaak waarin Tiffany onder meer probeert zichzelf tot geëmancipeerde minderjarige te laten verklaren. Dit wordt door de rechtbank afgewezen. De rechter besluit wel dat Tiffany niet meer bij haar moeder mag wonen vanwege duidelijke conflicten. Haar grootmoeder, die Tiffany tijdens het proces volop steunt, wordt haar tijdelijk gevolgd. En al deze juridische gevechten eisen duidelijk hun tol voor de carrière van de zangeres. Haar tweede album, Hold an Old Friend's Hand, zo moet ik het zeggen, was duidelijk minder succesvol dan haar debuutalbum. De single All This Time haalt nog wel de top 10 in Amerika, maar echte grote hits blijven uit. Ook haar volgende albums slaan niet meer echt aan bij het grote publiek. Mede daarom gaat ze zich steeds meer op acteren toeleggen. Ze speelde in diverse films en tv-series. Toch blijft ze ook muziek maken en dat doet ze vandaag de dag nog steeds. Op dit moment zit ze namelijk midden in haar Amerikaanse tour. En uiteraard zal ze daar ook al die liedjes uit de jaren 80 ten gehoor brengen als ze op het podium staat. Nou goed, en die 2 grootste hits uit de jaren 80 gaan we draaien, want Tiffany is de stamtafelgast vandaag. Zo dadelijk Could Have Been, nu I Think We're Alone Now als eerste.

Tiffany Renee Darwish, de stamtafelgasten van vandaag. Could Have Been, Pracht van een Ballad en I Think We're Alone Now. Dat waren de twee nummers die je hoorde. Dat waren ook zo'n beetje haar twee grootste hits in ons land. Het Ethisch Café voor deze week gaat langzaam ten einde lopen. Zometeen na 9 uur ook nog een aantal leuke ethisch plaatjes zag ik op de playlist. Journey, Het Goede Doel en Mike and the Mechanics bijvoorbeeld. Maar ook Meatloaf, James Blunt, Teaspoon en Alex Warren, om er maar even een aantal te noemen. Blijf dus luisteren naar Radio BNT. Het Ethisch Café is er volgende week weer op maandagavond tussen 7 en 9. Heel

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. Een 38-jarige man uit Halsteren is aangehouden in een 20 jaar oude cold case. Hij wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom in juni 2006. Rechercheurs kwamen hem op het spoor dankzij een DNA-match. De rechtbank verlengde zijn voorarrest met 90 dagen. Twee kinderen van 2 en 4 jaar zijn vandaag overleden nadat zij in een auto waren achtergebleven in het Zuid-Franse Carpentras, waar temperaturen opliepen tot 39 graden. De politie vermoedt dat de hitte de doodsoorzaak is. Onderzoek moet uitwijzen hoe de kinderen in de auto terechtkwamen en hoe lang zij daar zaten. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
1: Op 30 juni. Van Radio.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: grootste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: De zomer is aan.
1: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.

0: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxas Sect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatsslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speelbewust 18+.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Zeeuws FVD-staatlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. Voor het eerst is in Nederland euthanasie uitgevoerd bij een ongeneeslijk ziek kind tussen 1 en 12 jaar. De zaak wordt beoordeeld door het Openbaar Ministerie. De regeling geldt sinds 2024 voor kinderen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Het kabinet verwacht jaarlijks 5 tot 10 gevallen van levensbeëindiging binnen deze groep. Bij een bijtincident met een hond in Borne zijn vanmiddag een voorbijganger en een politieagent gewond geraakt. De agent trok zijn vuurwapen, maar gebruikte het niet om omstanders niet in gevaar te brengen. De hond is in beslag genomen. Het Openbaar Ministerie behandelt de zaak verder. En dan het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden, blijft het verder droog en staat er een zwakke tot matige wind uit het noordoosten. Langs de kust is de wind vrij krachtig. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 9 graden in het noorden tot 18 in het midden en zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
8: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
5: Op 30 juni. Van Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Laat die wasmachine maar draaien, hoor. Nu Lenoir vloeibaar wasmiddel, pots, wasverzachter en geurbooster. 3 voor maar €15. Wasmand in de hand.

0: en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol. Vul je voorraad zonbescherming makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Nivea en Garnier. Nu tot wel 55% korting. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Met alleen deze week een 50-plus mobiel sim-only. Het eerste jaar voor maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. Zeeuws FVD-statenlid Martin Bos declareerde in 2023 en 2024 ruim 11.000 euro aan vergaderkosten, waaronder 117 etentjes. Uit onderzoek van Omroep Zeeland blijkt dat zijn uitgaven fors hoger lagen dan die van andere fracties. Bos stelt dat etentjes geschikt zijn om politiek overleg te voeren en ideeën uit te wisselen. België heeft 5 visa verstrekt aan een delegatie van de Taliban voor een EU-overleg in Brussel over de terugkeer van de Afghanen naar Afghanistan. Het bezoek leidt tot kritiek van onder meer Amnesty International. De visa zijn alleen geldig in België en gelden voor 1 dag. Om veiligheidsredenen zijn verdere details niet bekendgemaakt. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Hoor je morgen tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
4: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
3: Op 30 juni. Van Radio BNT.

0: Feature komt op 30 juni naar het Gelderdome in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdome.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdom.
1: Op 30 juni. Deze week op BNT.
2: Diese Woche auf Radio BNT.
1: Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uiteen van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.

0: Helene Fischer komt op 30 juni naar het Gelderdoom in Arnhem.
1: En Radio BNT heeft tickets voor je. BNT. Hoor je komende week Helene Fischer op de radio tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. App dan Helene Fischer via radiobnt.nl.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelderdoom.
1: Op 30 juni. Radio BNT. Deze week op BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: Weggebruikers rond Amsterdam moeten komend weekend rekening houden met flinke hinder door werkzaamheden aan het Zuidasdok. Van vrijdagavond tot maandagochtend zijn delen van de A4 en A10 Zuid afgesloten. Verwacht wordt 30 tot 60 minuten extra reistijd. De gemeente Amsterdam adviseert navigatieinstructies te volgen. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 10 mensen omgekomen en raakten 48 mensen gewond. In de regio Sumy werd een 13-jarige jongen, zijn vader en oma gedood. Ook raakten meerdere familieleden gewond. De Oekraïnse president Zelensky veroordeelde de aanvallen en stelde dat een burgerwoning werd getroffen en dat was geen militair doelwit. Het IOC heeft ijsstadion Tialf voorlopig goedgekeurd als mogelijke schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. Een definitieve beslissing volgt later. Volgens het IOC is Tialf een faciliteit van wereldklasse met sterke publieke steun. Frankrijk zelf, waar de Olympische Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen, beschikt zelf niet over een geschikte ijsbaan voor het Olympische schaatstoernooi. Een Duitse toerist is overleden tijdens het surfen bij de Brouwersdam in Ouddorp. De man werd uit het water gehaald en door een omstander gereanimeerd, maar hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt de doodsoorzaak. 2 weken geleden kwam op dezelfde locatie eveneens een surfer om het leven. En dan het weer. Vannacht is het droog en ligt de temperatuur tussen 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag is er volop ruimte voor de zon. De temperatuur loopt dan uit 1 van 25 graden in het noordelijk kustgebied tot plaatselijk 32 in het zuiden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Hoor je vandaag tussen 10 uur 's ochtends en 4 uur 's middags iets van Helene Fischer? App dan Helene Fischer naar Radio BNT.
0: En maak kans op tickets voor haar concert in het Gelredome.
2: Op 30 juni.